Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Daar was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde vrienden, waarmee ik de muze diende, en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, 's avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, woorden en al spoedig lallen, en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen, en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij

Op een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lente regen in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn donderdagavond hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Luttekepoortstraat. De melding kwam rond 17:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna politie en ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele gewonden is nog niets bekend. Het incident wordt verder onderzocht. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een wettelijke taak van gemeente. Putten beschikt momenteel over 193 opvangplaatsen en voldoet daarmee aan de landelijke taakstelling. Volgens de gemeente blijft de druk op de opvanglocaties hoog. De bezettingsgraad is vrijwel voortdurend boven de 190 personen. Putten heeft het contract met een hotel voor de opvang van de Oekraïense ontheemden daarom verlengd tot 4 maart 2028. Daarmee wil de gemeente bewoners van de opvanglocatie meer zekerheid bieden over hun verblijf. Het huidige contract liep oorspronkelijk af in maart volgend jaar. En tot slot, op het Houtdorper en Spulderveld is donderdag het eerste van 4 nieuwe zitbankjes officieel onthuld. Wethouder Ronald van Veen bevestigde samen met inwoner Dick Davelaar een bedankplaatje op het bankje. De bankjes zijn geplaatst als waardering voor de inzet van inwoners, de buurtvereniging Speult, de stuurgroep en de gemeente Ermelo bij het opstellen van de gebiedsvisie Speult en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: Goedemorgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. En je hoort het al, het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat we het weekend gaan inleiden. En vanaf 10 uur doen we dat zelfs met bier en bitterballen en Bert. Dus wat dat betreft gaan we een feestelijke ochtend tegemoet. Doe gezellig mee.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat

Je kan zoals altijd WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Langskomen vinden we altijd het leukst. Maar goed, dat is misschien een hoop moeite. Dus dan kan je ook WhatsAppen, dat is het meest gebruikt en snelst. Of mailen of bellen in de uitzending. En dan kom je ook op de

06-8309-8309. Dat is wat ik al zei. Het meest gebruikt en het snelst. Het WhatsApp-nummer. En de koffiebar loopt nu ook alweer vol. De eerste 12 zitten er alweer in. Goedemorgen allemaal. En aan al die mensen die liever niet van zich laten horen, maar wel luisteren. Ja, ook die allemaal een hele goede morgen.

oudje uit 1991, man. 35 jaar oud. Zo. Ja, die Mary en Robin Hood, die zijn ook 35 jaar oud. Ik weet niet of die dan even nog alles voor dat wil doen. Maar goed, ja. Het is een momentopname, laten we het daar maar ophouden.

Ja, de ochtendige muziek It's Raining Man. En dat sluit een beetje aan de weerbeleving van Erik Razavant. Het volgende nummer, zeg maar de Cooling Down. Ja, heeft ook te maken met de weerbeleving, hè. Purple Rain.

Ja, en de Purple Rain van Prince. En dan gaan we nog even door met dat slechte weer. Want de Cult heeft schijnbaar ook een nummer over Rain.

Cult. En dan gaan we maar eens even kijken. Gert Leter doet ook even een duit in het zakje. Wat betreft het weer. Nou, laten we eens even kijken hoe het weer eruit ziet voor vandaag dan. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Hè. Eens even zien. Enkele buien. Vanmiddag droge met soms zon. Morgen droge stad. Later bewolking en regen. Ja, dat is morgen. Daar hebben we nu niks aan. 18 graden wordt het op de Veluwe. En de wind is zuidwestenwind boven landkracht 3 tot 4 en aan zee vrij krachtig 5 boven. De komende 5 dagen dan. Morgen 18 graden, 's nachts 11. Kans op neerslag 80% en de kans op zon 15%. Oei, een natte zaterdag dus. En datzelfde geldt voor de zondag 20%, of 20 graden en 's nachts 12, maar overdag 80% kans op neerslag. En 30% kans op zon. Nou, hoe ze dat dan gaan doen, dat is 110%. Maar goed, doe maar. Dan maandag 20 graden overdag, 12 s'nachts. 70% kans op neerslag en 30% op zon. Dinsdag 16 graden, s'nachts 12. 50% kans op neerslag, 60% kans op zon. En woensdag 17 graden, s'nachts 10. 50% kans op neerslag en 50% op zon. Nou, dat schiet aardig op. En zoals ik al zei, Gert Leters zegt, nou dan kan deze er wel even bij.

Ja, en dan een koffiemolen erachteraan. Ja, dat regengeluid was nog niet echt helemaal alles. Ja, en dan zitten we helemaal in de sfeer, want ook de laatste komt binnenvallen. En die zegt, dan heb ik ook nog wel wat regen te vergeven. En dan komt hij hoor. Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night.

Nou ja, en het wordt maar drukker en drukker in de WhatsApp-bak en de virtuele koffie WhatsApp-bak kantine. En daar loopt het ook helemaal vol met regensongs. Nou, leuk, hebben we zomaar spontaan een thema ontwikkeld vanmorgen. We gaan er nog even mee door. Dit was Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night. En wat dacht je van Supertramp? Met It's Raining Again. Ja. Die ook, zij hebben er ook verstand van. En ook weermannen, hè, Supertramp.

Zoals het net met de regen gaat ook. Het houdt maar niet op. En ook met de verzoekjes. Blijf het maar doorgaan. In het thema regen. Nou, van mij mag het hoor. Als jullie er blij van worden. Dan word ik er ook blij van. Want ik zit hier tenslotte niet voor mezelf. Maar voor jullie. Dus, nou, deze komt ook binnen.

0: Iron Maiden. En ook Frida uit Zeewolde doet mee met het regenverhaal. Just the Rain van Lone Star. Ja, was mooi in het snoezuur. Mooi metaforisch nummer. Ja.
1: There's an empty front porch rocking chair and a rusty oak tin roof. A lonely silence fills the air, but I can still feel you. Cars and trucks all slow down just to stare at me.

0: I think it's just rain and I think it's Bella, wie hebben we aan de lijn?
1: Goedemorgen Bas, met Elisabeth.
0: Morgen.
1: Zou je alsjeblieft een plaatje kunnen draaien, Tears of Heaven, en dan specifiek, draag ik speciaal op aan Murad en Mohammed.
0: Murad en Mohammed, zie je ze.
1: Vrienden van me.
0: Tears in Heaven, ik ga het voor je opzoeken.
1: Dankjewel, hey. Dankjewel man, hoi.
0: Hey. En de laatste voor het nieuws van 8 uur komt van ZZ Top. Sure, it's cold after the rain fell.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of limits wil dat de overheid in actie komt.
6: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
5: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
7: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
5: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. In het eerste uur ontstond er spontaan een thema, dus ik denk, laat ik ook even een duit in het zakje doen met Rain Down On Me van Kane. Ja, ook altijd een lekker nummer om mee te beginnen, hè. Goed, dat hebben we gedaan en we zijn nog niet klaar met het regenthema. Er blijven maar verzoekjes binnenkomen, dus prima. In dit uur gaan we ook even kijken naar de headlines van de NOS. En nou, dan hebben we het uur zo weer vol.

Ja. En dan het file nieuws nog maar even. Er zijn geen files te melden. Niet op de A30, niet op de A28 en niet op de A1. We zitten nog wel steeds in het thema.

Who Stopped the Rain. En dat was Creedence Clearwater Revival. En ja, ook in Heaven schijnt het te regenen. Speciaal vraagt Elisabeth dit aan voor Murad en Mohammed. Tears in Heaven. Ja, tranen op je wangen dus. Regen op je wangen.

Zo, dat was hem. Tears in Heaven, Eric Clapton. Verzoek van Elisabeth. We gaan naar de headlines van de NOS. Ik lees even voor. En mocht er wat voor je bij zitten, dan even het paginanummer doorgeven. En dan dan krijg je het hele verhaal, inclusief eventueel al dan niet, met een knipoog. Modelers deelden zelf kinderporno, 109. Overschot gezinswoningen dreigt, 104. Besluit over Moerdijk uitgesteld, 121. Duitsland, onze grenscontroles gaan door, 126. Zelensky wil direct een gesprek met Poetin, 125. 25 miljoen euro voor Alp Duzès, 107. Loper Marathon Utrecht overleden, 106. Frans kind vermist, lichaam gevonden, 127. Nou, dat zijn de berichten. En dan gaan wij door met... Koos had er ook nog voor eentje. En dat is deze. Even kijken, komt-ie.

Zo, voor de tweede keer Creedence Clearwater. Ja, thema Rain, hè. Ze hebben twee nummers met Rain erin, dus ja, dan heb je dat. En we zijn er nog steeds niet. Het thema ontstond spontaan toen Erik Ras een beetje klaagde over het weer van vandaag, zijn weerbeleving. Kwam niet met een aantal Rain-nummers nou en iedereen sprong er meteen bovenop. En we zijn niet meer gestopt. We zijn inmiddels al dik een uur bezig met het thema Rain. En daar mag dan deze niet aan ontbreken.

DJ Paul Elstak was Rainbow in the Sky. Ja, en dan komen we een oudje tegen. Die mag ook niet ontbreken. Erik Ras is helemaal blij. En trots op zichzelf. Ja, hij gaat lekker, hè? Ja. Goed, we hebben geen aanvragen voor headlines. Ik kan me heel goed voorstellen. Het is toch allemaal dikke ellende, de NOS headlines. Het is oorlog, oorlog, Trump, Trump, oorlog, oorlog, Trump, Trump, oorlog, oorlog, Trump, Trump. Ja, dat is heel voorspelbaar en ook weer niet, hè, want het verandert met de dag. Even kijken, deze is wel heel grappig.

Ja, de script met Rain en ze blijven maar binnenkomen. Dus we kunnen er ook even vrolijk mee doorgaan. Want er zijn geen verzoeken voor de headlines van de NOS. En dat betekent dat we dit uur gewoon kunnen vullen met muziek. Waaronder deze. Nee, die niet. Die hebben we net gehad. Deze bedoel ik, ja. Die komt van Danielle uit Zeewolde.

Zo, en dan hebben we er nog twee te gaan en dan zit dit uur er weer op en dan, ja, als het goed is heb ik dan een gast, dus dan wordt het thema even onderbroken. Maar nu gaan we nog even verder met deze.

En dan te bedenken dat ik nog een heleboel verzoekjes had voor vandaag. En ja, die liggen er nog steeds. Maar we maken dit uur even vol met Rain and Tears in dit geval. Demis Roussos of Everdice Child. Het is maar net hoe je het noemen wil.

Zo, dat was hem, het thema. Ja, het is onverwacht wat ze vanmorgen een thema in het leven geroepen. En dat kwam doordat een Erik Rasse op zijn vakantieadres een beetje lag te mopperen over het regenachtige weer. En ja, zo in één keer kwamen er allemaal platen met rain. En 2 uur lang hebben we dus thema rain gehad. Ik zei al, volgende uur hebben we gasten. Daar gaan we dadelijk na het nieuws van 9 uur over hebben. En dan moet het thema even wijken, want dan hebben we een ander thema. Maar wat dat is, ik heb een vermoeden, ik had zag 2 steekwoorden in mijn agenda staan. Maar of dat ook zo is, dat is altijd maar vooraf wachten, want het leven zit vol verrassingen. We zullen kennis maken met degenen die hier inmiddels al aan tafel zitten. Maar dat doen we na het nieuws van 9 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Er ligt daar een boom op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

gaan ze de boel op verkeerde been zetten door te doen alsof het afgelopen is. Ja, en dan beginnen ze gewoon weer van voren aan. Daar stinken wij niet in. Kom dan, doe dan, Billy. Ja, daar gaat hij weer hoor.

0: Ja, en nu begint hij in de herhalingen te vallen, dus nu kappen we hem gewoon af. Bedankt Bill en tot de volgende keer. En ja, en als je deze tune hoort uitkennen helpt, dan weet je, dan zit er iemand aangeschoven van Putten voor elkaar. En in dit geval zijn er twee iemanden. En ondanks dat het tegenwoordig niet meer hoeft, begin ik toch aan mijn linkerkant. Dames gaan voor. Hoeft niet meer tegenwoordig, maar doe ik wel. Goedemorgen, wie is de dame in het gezelschap?
1: Ja, goedemorgen. Ik ben Danielle van Putten en ik ben jeugdmaatschappelijk werker bij Putten voor elkaar.
0: Dat is ook heel toevallig, Danielle van Putten.
1: Ja,
0: ook nog familie van de burgemeester van Putten van Putten?
1: Nee, die krijg ik heel vaak. Maar ik begon hier als Danielle Mik en in de tussentijd getrouwd. Dus mijn achternaam is mee veranderd.
0: Dus je bent met iemand van Putten getrouwd?
1: Met iemand van Putten getrouwd.
0: Ook uit Putten iemand getrouwd?
1: Nee.
0: Dat hebben we niet.
1: Nee.
0: Danielle Mik. Ja. En waar komt Danielle Mik vandaan oorspronkelijk?
1: Oorspronkelijk kom ik uit Nunspeet en nu woon ik in Harderwijk.
0: In Harderwijk. Ja. En je werkt dan in Putten bij Putten voor elkaar.
1: Precies.
0: Danielle Putten, van Putten voor elkaar. Dat is grappig. En dan hebben we ook een heer aan tafel zitten en dat is...
2: Klopt, ik ben Jeffrey Balk.
0: Jeffrey Balk of
2: ja.
0: Balk?
2: Nee, Balk.
0: Balk,
2: gewoon
0: okay.
2: B-A-L-K.
0: Familie nog van Suzanne Balk toevallig?
2: Ja, kan.
0: Kan? Ja, kan.
2: Ja, ligt eraan waar.
0: Ik bedoel die Suzanne Balk die bij Goede Tijden, Slechte Tijden mee heeft gedaan.
2: Oh, die? Nee.
0: Of heet die in de serie Suzanne Balk? Oh ja, die heet in de serie Suzanne Balk. Nee, Ingeborg Wieten is dat. Helemaal geen familie van jou. Goed, en je zit ook bij Putten voor elkaar.
2: Klopt, ja. Ik ben maatschappelijk werker binnen Putten voor elkaar.
0: En hoe druk heb je het aan?
2: Nou, behoorlijk druk.
0: Nou, vertel.
2: Ja.
0: Wat doe je onder andere? Hè? Om niet meteen in de diepste details te gaan, maar een beetje aan de oppervlakte zo. Wat zijn de grote lijnen?
2: Nou ja, wat we vaak zien is dat mensen tegenwoordig lastig vinden om rond te komen.
0: Ja.
2: Hè, dus we zien veel mensen die vragen hebben over hun financiën. Of wat ook een item is, wat we vaak terugzien, is mensen die merken dat bijvoorbeeld hun relatie niet lekker loopt. Nou, dat zijn wel vaak vragen die wij voorbij zien komen.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. De relatie loopt dan niet lekker.
2: Ja.
0: En hoe oud ben je als ik vraag? Maar,
2: hoe oud ik ben?
0: Ja.
2: Wat denk je?
0: Ja, ik schat rond de 25.
2: Zo. Oeh. Nou, jeetje. Dat is een dik compliment. Ik ben toch wel echt 40.
0: Maar meen je dat?
2: Ja, dat meen ik.
0: Oh, ik moet een nieuwe bril, denk ik. Maar nee.
2: Ja, of het ziet er gewoon zo goed uit.
0: Nou, ik wou gewoon zeggen van, maar wat weet jij dan van hoe je relaties... Ik bedoel, je staat zelf net in het leven, maar 40.
2: Ja, 40.
0: Zo.
2: Ja.
0: Oh, ik helemaal verslag.
1: Toch wat meer ervaring misschien.
0: Ja. Even een muziekje hoor. Goeie.

0: Zo, dat was hem, Mr. Tambourine Man. En ja, de wereld is heel erg klein, want Danielle, je krijgt de groeten van Al-Jaap, oftewel Jaap.
1: Ik zie het inderdaad. Nou, ja. De groeten terug voor zo. Jaap.
0: Oké, okay, nou Jaap, ze wil ze niet hebben. even kijken, we zijn met Danielle en...
1: Die jonge man van 25?
0: Ja, met precies. De balk als achternaam, de voornaam ben ik nu weer kwijt.
2: Edwin? Jeffrey.
0: Jeffrey, oké, ja. Oké. Okay, okay. Jeffrey, nou goed.
2: Ik heb indruk gemaakt bij je.
0: Ja, ja, nou dat sowieso. Want, dus wat dat betreft. Maar goed, ik zag twee thema's, had ik als steekwoorden genoteerd. Jongeren en financiën.
1: Oké.
0: Okay. Klopt dat?
1: Ik werk wel met gezinnen. En daar zijn er soms jongeren in, soms jongere kinderen. Dus in die zin... Klopt dus, dat?
0: Maar, ja, nee, oké. Okay. Maar dan het kan ook zijn dat ik het in de gauwigheid... Ik krijg dan een lijst voor een heel jaar en dan zet ik even steekwoorden. Oh. Het kan best zijn dat ik het helemaal mis heb. Waar kom jij voor, Danielle?
1: Waar ik voor kom? Dat is een goede vraag. nou, om iets te vertellen.
0: Zie, ik ga nee, hoor. Van onderwerp. Je weet zelf niet eens een onderwerp.
1: Nee hoor, ik wil wel wat vertellen over mijn werkzaamheden van de afgelopen periode en de komende tijd.
0: Ja.
1: Omdat ik veel tegenwoordig actief ben op de basisscholen en ook collectief met ouders aan de slag ga over opvoeding en alles wat daarbij komt kijken. En nu hebben wij 15 juni een ouderavond in Putten voor alle ouders met kinderen op de basisschool. En dat gaat over emoties bij kinderen. En dat ga ik samen organiseren met iemand ook van Putten voor elkaar. En dan gaan we stilstaan bij de emoties van kinderen. Wat betekent dat? Wat gebeurt daar steeds? Hoe ga je daarmee om? Dus dat is denk ik een super leuk thema voor ouders die denken van... dat klinkt wel leuk of ik heb daar wat vragen over. Om dan dus aan te sluiten eigenlijk.
0: Ja, in mijn tijd was een ouderavond altijd op school. En dat werd ook door school georganiseerd. Maar nu hebben we dus een ouderavond bij Putten voor elkaar. Ik neem aan hierboven bestrouwd.
1: Nee, het is wel op een basisschool.
0: Oh, wel op een basisschool.
1: Ja, ja, okay. Op basisschool De Akker hebben we dat. 15 juni om 7:30 s'avonds. Dus, maar dan wel voor alle basisscholen in Putten.
0: Voor alle basisscholen. Ja. Dus je hoeft niet op daken te zitten om mee te kunnen doen aan de gesprekken.
1: Nee,
0: en zitten daar dan ook leerkrachten bij? Of doen jullie alleen met Putten voor elkaar medewerkers dan?
1: De organisatie is vanuit Putten voor elkaar. Maar leerkrachten op de basisschool in Putten mogen wel aansluiten als ze dat interessant vinden.
0: Als ze kinderen hebben. Die op school zitten.
1: Die op de scholen zitten. Een paar voorwaarden. Goed, okay. Maar.
0: En dat is 15 juni?
1: 15 juni is dat.
0: En hoe laat begint het feestje?
1: Om 7:30 in de avond.
0: En dat is, daar heb jij de laatste tijd mee bezig gehouden. Is gebleken dat op een gegeven moment daar een behoefte aan is. Van, we moeten daarover praten met z'n allen.
1: Ja, en vooral wat ik zie, kijk op het schoolplein, dan spreek je elkaar wel eens over een speelafspraakje. Maar op de schoolpleinen spreek je elkaar niet over, joh, mijn kind die was vanmorgen weer zo vervelend en wat doe ik daar nou toch mee? Of andere dingen waar je tegenaan kan lopen. En ik merk als je met ouders daarover in gesprek gaat, dat er vaak iets heel moois ontstaat in de zin van herkenning, erkenning. Maar ook gewoon dingen met elkaar mogen uitwisselen over de opvoeding. Nieuwe inzichten die ontstaan. Dus ik denk dat dat ontzettend waardevol is.
0: Nou ja, nou heb je mij ook meteen te pakken. Want ik dacht dus dat het ging over gevoelens van kinderen. Dus dat het meer gaat. Mijn kind is de laatste tijd zo depressief.
1: Ja, ook.
0: Hij zit aan die en die middelen en zo. En het wordt niet beter op. En dan hoor ik jou zeggen, mijn kind is zo vervelend thuis. Dus eigenlijk gaat het nou meer om de emoties van de ouders die last hebben van hun vervelende kinderen. Of gaat het over de emoties of allebei?
1: Ik denk dat die twee hand in hand gaat. Dat als jouw kind schreeuwend op de supermarktvloer ligt, dat gebeurt ook zelf iets. Hè? Schaamte misschien. Ja. Of dat je denkt, nou gatsidari, dit hadden we vorige keer ook al. Dus ik denk dat dat een dynamiek is die je als ouder en kind met elkaar hebt. En dat dat heel interessant is om daar eens bij stil te staan.
0: Maar praten mensen daar dan makkelijk over? Want ouders kunnen dat ook zien. We falen een beetje in de opvoeding.
1: Nou, als ze een podium krijgen daarvoor, dan praten ze daar juist heel graag over, krijg ik het idee.
0: Oh.
1: Als je hun de ruimte geeft om de gesprekken aan te gaan, ik zie dat nu bij de collectieve aanbod wat er nu is, dat ouders dan altijd naar huis gaan met, oh, heb jij dit ook? Oh, ik herken me daar zo in. En ik had dat laatst op de kinderopvang, dat bijvoorbeeld een kind wordt gebeten. En dan hoor je in één keer drie ouders zeggen, nou, mijn kind wordt ook gebeten op de kinderopvang. Hè? Dat is ontzettend vervelend. En hoe ga je er dan mee om? En, dus het creëert ook gewoon met elkaar een fijne sfeer. Dat je denkt, oh, ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt.
0: Goed. Nou, je had ook een verzoekje. Dan kunnen we jouw blokje mooi omkleden met een verzoekje van jezelf. Leuk. Wou je hem nog aankondigen?
1: Ja, dat is Cherry Pie van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, van Warrant.
0: Nou, komt ie aan. Heel in de vetten.

0: Zo, Jeffrey was nogal onder de indruk van het plaatje. Ja,
1: zeker. Ja. Ik had het niet verwacht. Ik denk, nou, zo leer ik Daniel ook een beetje wat beter kennen.
0: Ja, wat had je verwacht van haar dan?
1: Ja, weet ik niet. Een beetje wat rustig nummer. Het is gelijk zo bam.
0: Maar stille wateren. Hoei. Ja, waarschijnlijk ook een vervelend kind geweest.
2: Vast, ja hoor. Ja.
0: Goed, maar Jeffrey, dan gaan we even naar jou. Want een beetje de tijd eerlijk verdelen. Jij hebt een andere functie. Jij komt van een ander onderdeel ook hier.
1: Zeker.
0: Vertel.
1: Ja. Ja, nou ja, waar Danielle vooral met kinderen onder andere samenwerkt in gezinnen, werk ik vooral met samen met volwassenen. En waar we het in het begin over hadden, wat zien we nou vaak bij het maatschappelijk werk? Hè? Mensen die toch wat vastlopen op financieel gebied of op relatie. En ik denk een mooi brugje die gemaakt kan worden is... wat ik er ook wel benoemd wil hebben. Hè? Mensen blijven soms best wel lang lopen met... problemen of dingen waar ze tegenaan lopen in het leven, waarvan ze zoiets hebben van, nou, ik kom hier niet verder in. Nee. En ik vind het altijd zo jammer dan om te horen. Ik begrijp het wel hoor. Hè, de stap naar hulp zetten is soms best een hele drempel om te zetten. En mijn ervaring, dat is eigenlijk wel een stille oproep hier aan de radio. Blijf er gewoon niet te lang mee lopen en zoek hulp als je gewoon niet lekker in je vel zit. Hè?
3: Ja.
1: Tegenwoordig wordt er veel... vanuit de overheid ook gezegd, hè, de mentale gezondheid van mensen, hè, die staat onder druk.
3: Ja.
1: En daarvan eigenlijk een oproep ook van, nou, neem je mentale gezondheid serieus als je merkt van, hey, ik zit niet lekker in mijn vel. Zet vooral die stap, je bent van harte welkom. En onze hulp is gewoon gratis.
3: Ja, ja.
1: Dat is ook, denk ik, goed om te benoemen.
0: Ja, nou ja, dat is sowieso handig dat mensen weten dat het er is en dat het gratis is, helemaal mooi meegenomen en zo. Ja. En als het je wat waard is, ja, dan zal je die paar centen ook niet uitmaken.
3: Nee.
0: Afgelopen maandag had ik hier een gesprek met iemand en daar ging het over de 7 years itch. Dat was vroeger een begrip.
1: Okay.
0: En dat betekent dat na 7 jaar elke relatie gedoemd was om in een moeilijke fase te komen.
1: Ah.
0: Dat mensen dan vaak besluiten, nou, dan gaan we maar aan elkaar. Terwijl je ook kan besluiten, ja, we gaan het hondenhok schilderen. Of we gaan een andere kozijnen aanschaffen. Dat schijnt al genoeg te zijn. Dus ik was even benieuwd, heb je daar ervaringen mee met de 7 years itch? Of zeg je, nee joh, dat is van vroeger. Tegenwoordig hebben we heel andere problemen.
1: Ah, nou, ik vind het wel eigenlijk wel heel mooi gezegd van je. Want ik denk dat het ook wel klopt. Zeker als je wat langer bij elkaar bent in een huwelijk of relatie. Ik noem het dan de fases in een relatie. Je gaat verschillende fases door met elkaar als partners. Hè. Stel dat je kinderen mag krijgen. Hè, dat is vaak een hele intensieve fase. En op het moment dat je kinderen wat groter worden, dan kom je ook als ouders weer in een andere fase met elkaar terecht. Hè. Je krijgt weer wat meer ruimte. Hè, dus de partners gaan dan ook uiteindelijk...
0: En wij weer tot elkaar veroordeeld, bijvoorbeeld.
1: Je gaat ook meer ruimte pakken. Hè. Je gaat weer meer je eigen ding doen. En dat is weer een andere fase.
0: Ja.
1: En dan is het soms goed om met elkaar daar het gesprek ook over te voeren. Van, hey, wat is nou ieders behoefte?
3: Ja.
1: Nou, en om dan het bruggetje mooi te maken. Sinds kort zijn we ook begonnen met de relatiedesk hier in Putten. Bij Putten voor elkaar. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi moment ook. Dat als je merkt van, hey, onze relatie loopt daarin gewoon even niet lekker. Of we merken van, hey, we begrijpen elkaar niet zo goed meer. Voel je vrij en welkom om eens een afspraak te maken bij de relatiedesk.
3: Ja.
1: Want daar zit ik of een van mijn collega's. En we kunnen daar eens een gesprek voeren van, hey, wat heb je dan nodig om de relatie weer even vlot te trekken?
0: 74-00-51.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Dat is jullie nummer toch?
1: Dat is ons nummer, ja.
0: Ja.
1: Met 0341 ervoor, maar dat is wel bekend.
0: Ja, precies. En dat nummer dus, dat je zegt van, nou, mocht je struikelen in je relatie, get up. Heeft dat daarmee te maken? Of, want je houdt van bruggetjes, begreep ik.
1: Ja, prachtig.
0: Ik denk, nou, laat ik het dan even maken.
1: Dan, ja. Ik vind het een fantastisch nummer, want dat komt denk ik overeen met het betoog wat ik net gehouden heb. Van, blijf niet te lang lopen met je mentale struggles.

0: Zo, dat was hem. Heaven, ja, een fijne Nederlandse band. Ooit begonnen, helemaal uit de hand gelopen. Want ze moesten geloof ik een reclamespotje maken voor een auto. En dat hebben ze gedaan en dat vonden ze eigenlijk wel grappig. En in no time waren ze... Ik heb Where the Heart is, volgens mij. Mm-hmm. Een video ervan. Oh, werelds. Ja. Jongen. Maar goed, daar zitten we hier niet voor.
1: Prachtig.
0: We hebben Danielle en Jeffrey hier aan tafel zitten. Danielle die organiseert een ouderavond op een basisschool De Akker. En daar kunnen ouders komen praten over hun emotionele ervaringen met de kinderen. Vat ik het zo samen?
2: Ja, of als je gewoon vragen hebt over de emoties van je kind. Okay. Kan natuurlijk ook. Ja.
0: Maar dat klinkt mij een beetje vreemd in de oren. Ik ga maar eens even naar Danielle eens even vragen hoe de emotie van mijn kind is. Snap je?
2: Ja. Nee, dat snap ik. Nee, maar het is meer... kijk, kinderen die zijn natuurlijk nog jonger dan de volwassenen. En die ervaren emoties vaak heel erg puur en intens. Wat maakt dat zij al op de grond kunnen gaan liggen omdat ze een snoepje niet mogen. Oh, ja. Terwijl wij als volwassenen dan denken van ja joh, waar gaat het over? Wat gebeurt er nou eigenlijk bij je? En als dat één keer op een dag gebeurt of één keer in de week. Maar goed, sommige kinderen zijn heel erg emotioneel aangelegd. En dat kan heel ingewikkeld zijn als ouder van ja, en dan? Hè? Wat doe je als je kind constant gefrustreerd is? Wat doe je als je kind zich heel erg onzeker voelt? Wat doe je als je kind heel snel moet huilen? Weet je, dat zijn dingen die, nou ja, misschien weet je daar de antwoorden op en denk je, oh, daar ga je zo en zo mee om. Maar misschien weet je dat ook niet. En is dat ook helemaal niet zo vanzelfsprekend dat jij weet ja, hoe je daar dus constant op acteert op de verschillende emoties van jouw kinderen? En dat kan best wel vragen met zich meebrengen.
0: Ja, de vraag komt bij mij meteen op. Nou, ben jij de gespreksvoerder, jij organiseert dat en bladibladibla. Wat zou jij doen als jouw kind daar gaat liggen rollenbollen op de supermarktvloer?
2: Goeie vraag. Ik denk dat dat heel erg afhangt wat er daarvoor is gebeurd, wat er daarna moet gebeuren.
1: Ik zou gewoon meedoen.
2: Gewoon ernaast gaan liggen, op de grond ook mee rollen. Ja. Ja, ik geloof niet per se dat er een goed of een fout is in hoe je daarmee om kan gaan. Maar dat het heel erg gaat over, ja, wat maakt mijn kind mee? Hè? Heeft hij een zware dag gehad op school en is dit een soort uiting daarvan? Krijgt mijn kind de zin niet en is dit gewoon drammen en zet hij dit gedrag in? Nou, het maakt ook heel erg uit wat voor een dag heb ik gehad. Hè? Stel, ik heb een scheiddag gehad op werk. Nou, dan word ik daar misschien ook wat korter van of lukt het me wat minder? Misschien ook wat korter van of lukt het me wat minder goed om geduld op te brengen. Ik geloof niet dat er één manier is die je

0: verprikkelend is.
1: Nou, ja. heb ik geen kinderen en dat betekent dat heel veel mensen vinden dan dat ik niet mee mag praten, want dan weet ik niet hoe het is.
0: Oh.
1: Ik heb wel 15 jaar gewerkt met moeilijk opvoedbare kinderen.
0: Kijk.
1: In de leeftijd tot 18 jaar, dus daar heb ik dan wel een beetje ervaring mee.
0: Ja.
1: Als ik jou zo hoor, dan heb jij het over gefrustreerde kinderen. En ik zou zeggen, dat zijn gewoon verwende kutkinderen. dat komt eerst in mij op, van ik ga daar niet eens moeilijk over nadenken. Maar dat kan ook aan mij liggen, hoor.
0: Nou ja, kijk, natuurlijk kan het dat kinderen verwend zijn en gedrag inzetten. Maar dan nog steeds gaat het denk ik altijd over een dynamiek. Stel, jouw kind is ontzettend verwend. Ja, en dan? Hoe ga je daar dan mee om als ouder? Hoe, geef je daar consequenties aan? Ga je dat gedrag juist negeren? Ja, dat kunnen best wel vragen zijn die je als ouder hebt. Wat dan wel te doen?
1: Ja, goed. We gooien er even een muziekje in. Van Nederlandse bodem deze keer. Barry Hay met zijn solo project. Vroeger zat hij bij de Golden Earring. Maar tussendoor deed hij ook dingen alleen. Zoals dit.

0: Zo, dat was hem, Barry Hay met Old Town. Goed, we gaan weer even naar Jeffrey. Jeffrey, je kan je onderwerp nog wel uitdiepen waar je voor hier zit.
1: Snap ik.
0: Ja, dus, ja. Maar wil je het ook?
1: Nou, op zich zeker hoor. Want als je het hebt over geld en financiën, je gaf het al net al aan, jongeren, maar ook volwassenen. We hebben hier binnen Putten voor elkaar al een aantal jaar het Financieel Café. Ik ben wel even nieuwsgierig. Zegt jou dat wat?
0: Ja, ja, Financieel Café. Dat is, dan denk ik altijd van, is dat niet op een hele ongelukkige tijd? Zoals ik weet, volgens mij dinsdag en donderdag, zo uit mijn hoofd.
1: Ja, ja. Nou, nee, sorry,

0: Ik zat zo in jouw verhaal te luisteren. Nee, de woensdagochtend is dat.
1: Okay,
0: en de dinsdagavond.
2: Ja.
0: Dus
2: ja,
0: ook voor mensen die aan het werk zijn, die hebben een moment gecreëerd. Dat ze hopelijk wel kunnen.
1: Ja.
0: En daar kunnen mensen terecht met allerlei vragen over geld. Dus op het moment dat zij merken van, krijg ik bijvoorbeeld waar ik recht op heb. Hè? Als je het hebt over verschillende regelingen. Want dat zijn er nogal veel. En waar moet je dan beginnen? En dan bedoel ik de minimaregelingen. Bijvoorbeeld kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. Daarin is de gemeente Putten best helpend ook. Om mensen die het moeilijk hebben om het huishoudboekje rond te krijgen. Om ze daarin ook wat te ondersteunen.
1: Ja, maar nou lijkt mij dit ook wel weer zo'n onderwerp waar mensen ook niet makkelijk mee te koop lopen. Van, ik kom tekort en ik dit of dat. Of,
0: ja.
1: Hoe krijgen jullie mensen zover dat ze toch naar jullie toe komen dan?
0: Nou ja, door er veel over te praten, zoals nu ook hier.
1: Ja.
0: En we proberen ook, hè, want het Financieel Café doen we samen met Humanitas. Dat zijn hele kundige vrijwilligers zeg maar, uit de financiële wereld die in hun vrije tijd of tijdens hun pensioen inwoners willen helpen. Dus dat wil ik ook graag nog even benoemd hebben. Ik vind het altijd heel mooi dat mensen bereid zijn dat te doen. En voor de rest is het vooral veel PR maken. Hè? Dus mensen bewust maken van dat het er is. Verschillende lijntjes leggen met gemeentes. Dus als het goed is, als jij je aanslag krijgt van je... van de gemeente, dan zit er ook een flyer in van het Financieel Café. Even een check.
1: Oké, maar maken jullie ook mee dat, de beleving is ook een heleboel ziektes, bijvoorbeeld zijn een beleving. Het kan natuurlijk ook zijn dat armoede een beleving is. Hè? Daar wil ik niet mee zeggen dat elke armoede niet serieus genomen moet worden, maar als jij een bepaalde inkomensstroom gewend bent en je komt elke dag met drie winkelwagentjes thuis en dan in één keer valt er een deel van het inkomen weg.
0: Ja.
1: En je houdt nog maar één winkelwagen over. Ja, ja. En dan heb je 67% ingeleverd. Maar je kan nog steeds goed rondkomen.
0: Ja.
1: Maar de beleving is...
0: Je komt niet meer rond.
1: We komen niet meer rond.
0: Precies. Maar dan heb je het ook over een stukje gedrag.
1: Ja.
0: En ik denk dat hand in hand gaat. Hè? Dus het gaat er denk ik om dat iemand het ervaart. En als je dat ervaart, dan kunnen we eens met je meekijken en denken van... Hey, waar zit het hem dan in? Ja. En je daarin wat tips en adviezen geven.
1: Ja, want ik bedoel, en ik haal het wel vaker aan als het te sprake komt. En dat is niet bedoeld om mensen niks te gunnen. Maar heel vaak zie je op tv mensen die dus geld tekort komen. Ze hebben wel een mobiel. Ze roken als een ketter. Mm-hmm. Drinken. En ze hebben vaak 3 of 4 huisdieren.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, als je dat gedrag, dat luxe gedrag, met elkaar optelt. Dan kan je met een gezin van een maand van rondkomen. Ja. Bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om? Ga je de mensen daarop wijzen? Of is het dan, iedereen heeft er recht daarop.
0: Ja. Ja, het is wel, ik denk, mooi dat je het zegt hoor. Vaak is het ook wel een vooroordeel. Hè? Van mensen hebben huisdieren en die hebben al niet veel geld om rond te komen.
1: Ja.
0: Maar wat mensen soms vaak vergeten is dat eens of armoede en met weinig middel rond kan ook een gevoel van eenzaamheid geven.
1: Ja.
0: En dan is het vaak een huisdier, hè? Een maatje naast je die door moeilijke tijden heen helpt. Heel belangrijk voor mensen.
1: Ja.
0: Dus het gaat er denk ik niet om daar een oordeel over te vellen. Ja. Want dat is denk ik ook de drempel die mensen ervaren en de schaamte. Hè? Van straks wordt er een oordeel geveld over iets wat ik doe. Laten we met elkaar eens wat minder gaan oordelen. En laten we gewoon eens met elkaar kijken van... ik ben er niet voor om iemand te wijzen op iets wat iemand niet moet doen. Ik leg het uit. En dan is het uiteindelijk aan degene om daar een bepaalde keuze in te maken. En als iemand rookt en graag een huisdier wil houden, dan is dat zijn of haar goed recht. Maar dan kunnen we wel kijken van, maar wat doet dat met je budget?
1: Ja.
0: En daar kunnen we eens meedenken over, kunnen we dat budget iets verruimen door minimaregels aan te vragen? En als dat maakt dat mensen dan wel rond kunnen komen, dat denk ik hartstikke mooi. Daar doen we het dan toch voor?
1: Ja, duidelijk.

0: Zo, en dat waren ze, de Bay City Rollers met Saturday Night. En daar komt er een vraag binnen, of die kwam binnen, die is even voor jou, Danielle.
1: Ik zie
0: het. Dat gaat nog even over de vervelende kinderen of de gefrustreerde kinderen, of hoe je het maar noemen wil. En dan zegt Koos, ja, dan kregen ze een best pak voor hun broek en konden ze even nadenken op hun kamer. Maar ja, dat mag niet meer tegenwoordig. Ja, merk je daar veel van? Het corrigerende tikje kan niet meer. Het pakken voor zijn broek kan niet meer. Of gebeurt dat stiekem? En praat niemand erover?
1: Natuurlijk komt het nog voor. Maar ik denk dat het altijd gaat over... wat leer je een kind met een pak voor de broek?
0: Yeah.
1: En dat is denk ik waar wij vanuit jeugdmaatschappelijk werk wel veel naar kijken. En stel, jouw kind laat gedrag zien wat niet oké is, wat niet mag, wat niet door de beugel kan. En jij dient een pijnprikkel toe. Wat leer je je kind op zo'n moment? Hè? Leer je je kind dan acteren op een pijnprikkel? Of leer je je kind dan dat bepaald gedrag niet mag om reden X, Y en Z? Hè? Dus het gaat ook altijd over een lange termijn... Wat doe je eigenlijk met een pak voor de broek? Ja, waar dient dat toe?
0: Afhalen van consequenties, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ze een consequentie krijgen? Of?
0: Nou ja, dat bepaald gedrag een consequentie oplevert. En daar kunnen ze zelf voor kiezen. Willen ze die consequentie niet, moeten ze het gedrag niet vertonen. En vertonen ze het gedrag wel.
1: Nou ja, als je dat zegt, dan ga je ervan uit dat kinderen altijd bewust gedrag inzetten. En je kan je afvragen of al het gedrag wat kinderen inzetten, dat bewust gekozen is. Of dat ook gewoon in een oplaaiing of in een moment gebeurt. Dus dat kinderen bewust voor de consequentie kiezen, dat weet ik niet of dat zo is. En dan nog steeds, op zich, consequenties aan zich zijn niet verkeerd. Maar vaak is het wel prettig als je een passende consequentie kiest die ook past bij het verkeerde gedrag wat ze hebben laten zien.
0: Ja.
1: Stel, ze gooien een ei tegen het raam aan. Nou, dan moet je ze bijvoorbeeld het raam laten lappen. Van joh, dat doen we niet. Maar met een pak voor de broek, een pijnprikkel toedienen. Ja, wat leer je een kind dan?
0: Nou, ik heb wel een mooi voorbeeld uit eigen kring. Mijn broer, die had wel kinderen en die had er twee. En die oudste, en dan laat ik het even in het midden, of dat de hardware kapot was, of dat die verkeerde software geladen had. Hey, laat het maar zomaar even uitleggen. De tweede, die zag exact wat er gebeurde met die eerste. En die wist precies hoe die op situaties moest ingaan.
1: Oh, ja.
0: Zonder dat hij een pijnprikkel heeft gehad. Die keek alleen maar. Dus ja. Kinderen zijn niet dom, hè?
1: Zeker niet. Nee.
0: Dus,
1: nee,
0: maar
1: die
0: goed,
1: leren ook heel
0: maar
1: veel van
0: te geven. Ja.
1: Ja.
0: Goed, maar ik hoop dat Koos daar een antwoord heeft. Van de, ja, tegenwoordig mag je helemaal niks meer. Dus je moet ook wel oppassen dat je niet als ouder in het verkeerde kant terechtkomt. Dan gaan wij nog even een muziekje draaien. En dan is het laatste blok. Wat wil je nog kwijt nu je toch hier bent? Want we zitten alweer op 12 minuten voor 10. Ja. Dus...

0: Zo, we zitten in de laatste paar minuten. Nu jullie hier zijn, wat willen jullie nog kwijt? Begin ik in dit geval een keer bij de heren. Oh, wacht even, want er gaat even iemand...
1: Die krijgt violenmuziek.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Spannend.
0: Ja, er kwam violenmuziek en dat moeten we dus even niet hebben. oh nee, wacht even, oh ja, daar staat hij. Ik zat de verkeerde player. Jeffrey, wat wil jij nog kwijt nu je toch hier bent?
2: Nou, ik denk dat we al een heel mooi gesprek met elkaar gevoerd hebben. Dus ik zat sowieso hard op na te denken. Ik wil je bedanken dat we in de uitzending mochten komen. Dus dat is denk ik al voor mij de eerste keer. Dus ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus ik heb niet iets toe te voegen. Ja, vooral zet de stap denk ik misschien als laatste slots in. En blijf niet te lang lopen met... Ja.
0: www.puttenvoorelkaar.nl. Dat is de website. Telefoonnummer is 0341-74-0051.
2: Klopt, ja.
0: En ze per se jou willen hebben, ben je nog op bepaalde dagen hier?
2: Ja, nou ik ben er op dinsdag tot en met vrijdag.
0: Oké, dinsdag tot en met vrijdag. En dan gewoon normaal 9 tot 5?
2: 9 tot 5,
0: oké. Ja. Danielle, jouw beurt.
1: Ja, ik denk, het was super leuk om hier weer te zijn. Dus bedankt ook daarvoor. En we hebben een klein iets verteld van onze werkzaamheden... die denk ik nog veel breder zijn. Überhaupt Putten voor elkaar zetten we ons heel graag in... voor de inwoners van Putten. Dus ik moedig de luisteraars aan om zeker eens op de website te kijken... en naar ons aanbod, wat er nog meer is... rondom gezin, jeugd, volwassenen, ouderen... en alles wat bij de levensfase van een mens komt kijken. Dus dat wil ik denk ik nog meegeven.
0: Nou, mooi bij gezegd, deze. Danielle. Dan wens ik jullie, het is vrijdag, een fijn weekend.
2: Dank je.
0: Hebben jullie nog een vrijdagmiddagborrel bij Putten voor elkaar?
1: Vanmiddag niet.
2: Nee, vanmiddag niet.
1: Nee.
0: Oh, dat doe je op maandag.
1: We beginnen de week graag goed. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Precies. Goed. Nou, heel fijn weekend in ieder geval. En succes met al jullie activiteiten.
2: Dank je wel.

Ja, en dan hebben we nog een verzoekje van Gert Leter uit Banneveld. Nog twee, want dat waren, er zijn nog wat oude verzoekjes van vanmorgen blijven hangen. Doordat plotseling het regenthema, zeg maar, zijn intrede deed. Dus die oude verzoekjes gaan we nu er ook nog even doorheen jassen. Bijvoorbeeld deze hoort er ook bij.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Victor Bolo.
1: Atje, ja Jormal, Bert.
0: Joegé.
1: Ja, hij is er weer.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, goedemorgen Bert ook. Ja, nee, meteen weer doorgaan met muziek. Dat is de bedoeling.
0: Ongeduldig.
1: Ja, precies. Goed, maar dat dus. Nou, ik heb nog een aantal verzoekjes uit het eerste uur liggen, Bert. Dus die moeten we wel even tussendoor jassen.
0: Oh,
1: maar we wisten
0: geen probleem.
1: Ja, het is weekend, dus we laten het weekend in.
0: Ja. En twee uur.
1: Hoe was je week?
0: Mijn week was goed. Er is een paar erge hete dagen ertussen. En dan, ja, goed, dan pas je tempo aan en dan ga je lekker onderuit. En voor de rest, een beetje visje. Kijken vooruit naar het nieuwe haringseizoen. Want ja, die nieuwe haring die zit er weer bijna aan te komen. Ja. Met een dagje of 14, dan moet hij er wezen. 18 juni is, meen ik.
1: Ga je nog kamperen met de tent, toevallig?
0: Ik was niet van plan om te gaan kamperen met de tent. Maar
1: daar zit tenminste al een heleboel haringen bij.
0: Ja, maar dan breek je je gebed op.
1: Ja, oh ja. Nou ja, over nieuw in het gezicht. We hadden het al eerder over. Je hebt een nieuwe bril.
0: Ja, klopt.
1: Ik moet er echt heel erg aan wennen.
0: Ja, nou, maar het is ook heel iets anders dan wat ik had.
1: Ja, dus, nou, inderdaad.
0: Ja, ja. Maar ik denk tijd voor verandering. Nieuwe lente, nieuwe zomer. Ja. Is net weer nieuw gezicht.
1: En kleurt deze dan ook met de zon mee?
0: En deze die kleurt niet met de zon mee. Nee. Geen
1: maar heeft er wel een klepje bij.
0: Ik heb een aparte zonnebril.
1: Oh, apart met glazen op sterkte.
0: Ik heb glazen op sterkte in de zon. Okay. Deze, de bril op zich, ik... Die vorige bril, daar zat ik steeds een beetje tegen die randjes aan te kijken. Dat stoort me eigenlijk een beetje. Ja. Dus nu heb ik een model uitgezocht met een grotere glazen.
1: Nou, je kan niet anders dan tussen de randen doorkijken.
0: En
1: je kan er doorheen kruipen bijna.
0: Ja. Nou ja, de sterkte van de glazen die was nagenoeg hetzelfde gebleven.
1: Okay.
0: Dus dan hoef ik geen andere zonnebril te hebben.
1: Glazen op sterkte. Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als aan de bar, hè?
0: Ja.
1: Glazen op sterkte.
0: Glazen op sterkte, ja.
1: Nou, mooi. Dat plaatje wat er dan nu klaar staat van Gert Leter uit Barneveld. Dat was dan ook mooi, want je kapsel is lekker wild en een nieuwe bril. Wat willen we nog meer hier?
0: Yes.

0: Ja, en dat waren ze op verzoek van Gert Leter. Was dat Her van Zen.
1: Van Zen, ja.
0: Ja, uit de musical. En de muziekfilm natuurlijk. Daar zat hij ook in.
1: Ja, ja,
0: mooi
1: muziek.
0: Mooi film ook. Mooi
1: de film heb ik niet gezien. Nee.
0: Dan moesten ze naar Vietnam terwijl ze niet wilden. En dan weet je het wel. Dan gaan ze dood, hè.
1: Ja.
0: Terwijl ze dat ook niet wilden, ja.
1: Eigenlijk ook niet, nooit.
0: Nee, dus dat dienstplicht, hè.
1: Ja. Ja. Ja, de geschiedenis herhaalt zich.
0: Ja, en dan heb jij, nou doen we er gelijk maar even voor jou, de sausknallers, eind 2 saus daarbij.
1: Ja, ja.
0: En dan maar wel de sausknallers, want dan had je ook een beetje op zijn Duits verwacht, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: Nee, goed, maar dat...
0: En welke saus dan? Want je bent normaal niet echt van de saus.
1: Nee, nou, als ik een Oosters hapje heb...
0: Ja?
1: Dus even die loempetjeitjes hebben of zoiets. Zo'n pastijtjes, een Oosterpastij. Dan heb ik graag de zoetige saus erbij. Niet de hele pittige.
0: Die zoetzure,
1: Maar die vind ik er heerlijk op.
0: Ja, heerlijk. Ja, nee, ik kan er ook wel aan winnen.
1: Ja, daarom dat zeg ik. Een kroket erhoudt.
0: Daar moet mosterd bij.
1: Ja. En een frikandel, daar moet speciaal bij.
0: Speciaal, maar dan met curry of met ketchup?
1: Nee, met curry.
0: Met curry, en dat vind ik apart, want volgens mij was het oorspronkelijk met ketchup.
1: Nee, het was met ketchup, ja.
0: Ja, ik doe het nog steeds met ketchup.
1: Nee,
0: en dan trekken de kieuwen zo samen, weet je. Ja, ik noem maar even kieuwen, maar... ketchup is, of curry is ook wel lekker, maar... ik vind toch wel...
1: Zoete curry. Zoete curry, hoor. Vroeger was ik ook veel meer van het hartige en van het pittige, maar nee, dat met de loop van de jaren is dat een beetje gematigd. En dus nou...
0: Beter anders gaan zien.
1: Ja, ik heb een hele
0: andere... nu met die bril weer anders.
1: Ik heb een hele andere bite gekregen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, oppassen. Als u gaat bijten, dan...
2: Welkom bij het feest van de sausknallers!

0: Zo, dan gaan we meteen maar even bellen met het WK.
1: Ja, wat dit nummer is niet in gebruik. Ach. Controleer het nummer en probeer het opnieuw.
0: Oh ja. Nou, dit is wel heel grappig dit, hè. Maar dan moet je oppassen. Dan doe ik het nu voor de tweede keer.
2: Ja.
3: Goedemorgen, VV Hermeluis, ik ben Ronnie.
0: Goedemorgen.
2: Weer, Ronnie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: De bier en bitterballen.
3: De bier en bitterballen zijn weer aanwezig.
0: Ja, die zijn weer aanwezig. En het zonnetje begint meteen. Ja, jongen, meteen we krijgen Ronnie aan de lijn en meteen.
2: De zon breekt door.
0: Ronnie
3: en
0: brengt de zon.
3: Ja, natuurlijk, ik ben het zonnetje in huis.
0: Ja, zonnie-regeling.
3: Ja,
0: ja, mooi.
3: Dus, nou, gezellig.
0: Ja,
2: yes.
0: Welkom.
2: Ja.
3: Nou, dankjewel.
2: Stil de show.
3: En staat weer voor de deur.
0: Ja, ja, ja. Oh ja, dat...
2: Ja, ik hoorde maar klap.
3: Oh! En wat kom ik in?
2: Hij komt daar stiekem binnen.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, nou,
3: en wat voor weekend, hè?
0: Ja, vertel.
3: Nou ja, ik neem aan dat ik jullie morgen zie. Aan de start.
0: Aan de start.
2: HME.
3: Ja.
2: Ja.
3: 5 kilometer, 10 kilometer, 21. Wat gaan we doen?
0: Oh, de halve marathon.
3: Ja.
0: Oh, ik zat even te denken, de avondvierdaagse, maar nee. Nee, dat klopt. Mij zijn hier aan de start, ja. Hoe laat ben je er?
3: Ik start om 4:30.
2: Aha.
0: S'avonds?
3: Ja. Ja. Kun je daar niet?
0: Jawel, maar ik begin om 8:30 al, morgen vroeg.
3: En dan ben je ook om 6:00 morgenavond binnen?
0: Ja, ja, ja. Ik doe alle drie de afstanden gelijk achter elkaar.
3: Ah, heel goed.
0: Ja, ja, ja. Ik denk, ik moet wel ergens... als ik dan toch in Ermelo ben, dan ook maar meteen goed. Ja.
3: Even ergens de conditie vandaan halen.
0: Ja, oh ja, ja. Dat...
2: Oh.
3: En de afloop bier en bitterballen.
0: Ja, vooraf al, hè.
3: Vooraf, ja, lekker man.
0: Ja, ja. Je hoort me voorbij rammelen als ik langs kom lopen.
3: Gezellig.
0: Ja.
3: Voordat het zover is, vanavond een muziekfestival Praise and Worship op het Raadhuisplein. In samenwerking met jongeren van Youth United en vrijwilligers uit verschillende kerken. En wordt de lof aan God gebracht onder begeleiding van een band. En naast veel samen zingen zullen er enkele getuigenissen zijn. Er zal een korte overdenking gebracht worden vanuit de Bijbel. En er wordt tijd genomen om samen te bidden voor Ermelo, Nederland en de wereld. Het thema is Waar vind je rust? En de spreker is dominee Anne van Olst. Vanaf 7 uur op het Raadhuisplein vanavond. Wees welkom. Dan gaan we door met morgen. En dan hebben we weer een vol programma. Met onder andere de Dag van het Schaap op het Nationaal Hippies Centrum aan de Beek 125. Een unieke dag waar alles over schapen te zien is. Tientallen bijzondere schapenrassen. Het Nederlands kampioenschap schapenscheren. Een immens wolplein. Lamsvlees. De uitverkiezing mooiste schaap van Nederland. Keuringen van schapenrassen. Schapenijs. Alles wat je maar kunt verzinnen. De Dag van het Schaap is het enige evenement waar alles op het gebied van schapen te zien is. Tussen 9 en 4:30 is dat bij het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 125. En de kaartjes zijn €19 per persoon. Dan gaan we door met de zomerwandeling bij Snackbar Het Spultje. Een compleet verzorgde dag in de natuur. Rond 9 kilometer door de omgeving van Spult. Vanaf 11:30 is het vertrek, begint het bij Snackbar Het Spultje met koffie, thee en gebak. En om 12:00 wordt vertrokken voor een mooie wandeling door de natuur. Onderweg een stop met een zomerse verrassing en voor iedereen een flesje water. En bij terugkomst staat er een broodje hamburger speciaal en een drankje naar keuze klaar. Garderensweg 191, daar zit Snackbar Het Spultje. En de kosten zijn €20 per persoon. Dan gaan we naar inderdaad de halve marathon. Vanaf 3:15 begint het feest rondom het Molenaarsplein. En de finish van alle afstanden vindt ongeveer gelijktijdig plaats. tussen 5 en 5:30, zo'n beetje. En na afloop, na 6:15, een afterparty met muziek en drink- en eetgelegenheden. Dus kom de lopers aanmoedigen en kom naar het Molenaarsplein of elders in het dorp om de lopers aan te moedigen. Dan hebben we nog Romeinse spelletjes bij Museum het Pakhuis. Met onder andere het Delta-spel en het Molenspel en ook het 12-puntenspel. Dat kun je morgen spelen. Doorlopende activiteit tussen 11 en 3 bij Museum het Pakhuis aan het Molenaarsplein nummer 24. En dan hebben we nog het schaapscheren en wolbewerken op de zondag bij de schaapskooi. Een deel van de schaapskudde wordt weer geschoren door de herder samen met de vrijwilligers. Zowel op ambachtelijke wijze met de schaar en deels met de elektrische tondeuzen. Vanaf 12:30 bij de schaapskooi aan de postweg nummer 50. Nou, tot zover.
0: Nou, het is weer een mooi pakketje.
3: Dat dacht ik.
0: Je mag kiezen. Ja. Gaan we luisteren naar Meet the Flintstones van de Bees, de B-52's. Of gaan we luisteren naar Beach Boys met Sloop John B. Of naar de Thunder Rolls van Garth Brooks.
3: Nee, doe de Flintstones maar.
0: Nou, aha, dan gaan we die doen. En dan wensen we jou een heel fijn weekend.
2: Heel fijn weekend met veel sappies.
3: Jullie ook. Ja. En we zien elkaar morgen.
0: Ja, yes. Tot morgen.
3: We lopen elkaar wel tegemoet.
0: Ja, ik ren je voorbij hoor.
3: Ja, hoi. Hey. Doei.

0: Zo, nou, dat haakt er even in. De Flintstones van de B-52's. Nou, die heb ik gehad. En daar heb ik een hele lange titel van jou. Maar ik heb zo'n vermoeden dat die niet gaat pakken. Want dan gaan we eens even kijken of ik die op een andere manier naar boven kan vissen. Eens even zien, die kan wel weg. Die kan ook weg, want we leiden het weekend in. Ja, daar gaan we het daar even over hebben. De Stichting Decembergeluk staat met voorbereidingen. De december laat nog wel even op zich wachten, maar de voorbereidingen bij Stichting Decembergeluk zijn alweer in volle gang. Stichting zet zich ieder jaar in om gezinnen die het financieel moeilijk hebben een warm en feestelijke decembermaand te bezorgen. Ja, het is in juni, hè?
1: Ja.
0: Maar over de maand liggen de pepernoten er ook alweer.
1: Ik wou net zeggen, wat dat betreft kun je niet vroeg genoeg beginnen. En,
0: nee, precies.
1: Ja, als je dan dit ook weer ziet en de berichten allemaal om je heen hoort. Gisteravond zag ik ook nog weer zoiets voorbij komen dat kindertjes die niet op schoolreisje konden, omdat er was geen... ruimte meer in het budget van de school en ook niet van de ouders. Dat En als ik dan aan mijn eigen onbezorgde jeugd denk, daar leef je ook een heel jaar naartoe. Naar dat schoolreisje, dat was me wat.
0: Ja, ja. Nou ja, deze stichting wordt gerund door Ruth, Linda en Lonneke, die samen met veel vrijwilligers zich ieder jaar inzetten om zoveel mogelijk leden en gezinnen te ondersteunen. Wie wil weten hoe werkt dat precies en wie zijn die dames dan? Enzovoort. Even naar harderwijksezaken.nl, daar kan je alle ins en outs vinden. En dan, Blue. Als Jaap hoort vanmorgen een verzoekje. En dat was Blue Wonderful.
1: Oh, yes.

0: Zo, dat was hem, Blue Wonderful van Zeur Elton. Tenminste, zo noemt als Japo hem altijd. Zeur Elton. En hij is ook Zeur, hè?
1: Hij is Zeur.
0: Zou ja. jij dat willen zijn, zeg maar, een Zeur? Was ze zoals ze dat in Engeland hebben?
1: Nou, zoals ze dat in Engeland hebben, wel ja.
0: Ja, oh ja,
1: ja
0: dan
1: best,
0: wel.
1: Ja.
0: Ja. Maar in Nederland hebben we dat eigenlijk maar niet, hè?
1: Nee, je hebt hier wel een beleid over decoratie. En,
0: ja.
1: Maar nou, nee, daar kan ik me niet helemaal in vinden.
0: Nee.
1: Maar ja, doe maar, slans wij, slans eer. En dan, ja, ik weet niet hoe dat dan komt. Dan zeg van, hey, misschien dat het gras bij de buurten altijd groener is, maar...
0: Maar in Nederland kan je niet helemaal in vinden, zeg je. Wat staat je tegen dan? Wat staat je tegen dan?
1: Nou, als ik al die motieven wel...

0: onderscheiding. En dan krijg je allemaal dezelfde. Nou ja, goed weten dan. Voor degene die in defensiedienst geweest zijn, dan daarna gaan toevoegen met de zwaarden. Ola, prima. Maar nee, dat vind ik een beetje niet in verhouding tot elkaar staan. Ik gun in ieder dat hij een goede boterham verdient, daar niet van. Maar goed, misschien dat het een beetje mijn beperkte blik met oogkleppen is. Dat ik breder zou moeten kunnen zien.
1: Nee, als dat jouw beleving is, dan is dat jouw beleving. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er een hoop minima rondlopen die jaloers zijn op maxima.
0: Ja, dat denk ik
1: ook. Ze zeggen van waarom is zij maxima en ben ik een minima?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus nee, maar dat...
0: Nee, goed, dat
1: maar dan gaan we naar Studio Harkema.
0: Oh.
1: Want dan komen we bij jouw lijst.
0: Ja.
1: En
0: trouwens, een mooi hondje is dat.
1: Dat is een hele pad hondje.
0: Hoe is dat? Franse bul is dat.
1: Ja, nou die zit er nog wel een beetje onbewerkt uit. Tegenwoordig hebben ze platere
0: neuzen. Hebben ze nog platere neuzen.
1: En nog bredere hazes.
0: Misschien dat als hij gedraaid wordt, een kwartslag.
1: Ja.
0: Dat die platere neus dan wat beter uitkomt als deze.
1: Ja, dat zou me zo kunnen. Hij wil wel in een microfoon praten. En dat is een platere neus wel makkelijk.
0: Dat is makkelijk.
1: Dat kunnen mensen aan ons... Oh nee, dat kunnen ze niet zien. Maar wij hebben ook allemaal platere neuzen.
0: Platere neuzen, ja.
1: Ja, we gaan luisteren. Yeah.

0: Schon.
1: Ei.
0: Wat?
1: Minka, het is voor.
0: Wacht even, dat gebeurt. Ik denk, wat hoor ik nou?
2: Ja, ik hoor het.
0: Nee, maar dat was natuurlijk weer. In die muzikantenclub, daar waren ze weer aan het schreeuwen.
2: Je weet wel geen opbouw.
0: Ja, eens even kijken. Dan. Eens even zien, dat hoeft allemaal niet. Ja, in Harderwijk gebruiken ze geen natuurlijke grasmaat.

0: Maar je is weer meer.
1: Nee.
0: Geen schapen meer in de bermen in Harderwijk.
1: Jammer. Ik vond het altijd nog wel leuk. Ik dan zo van Ermelo naar Harderwijk toe. En dan op een gegeven moment zag je daar op die taluut staan langs de... Hoe heet dat ding? De koolbaan? Of die weg? Maar in ieder geval, daar liepen die schaapjes dan eerlijk van.
0: Ja, jij kon ze verstaan, hè?
1: Ik kon ze een beetje begrijpen.
0: Ja. Maar het is geen besluit geweest van de gemeente Harderwijk. Nee, de betrokken schaapherder heeft zelf aangegeven te stoppen. Juist de reden daarvoor is bij de wethouder onbekend. Na overleg met de schaapherder wordt de raad hierover schriftelijk geïnformeerd. Dus hij zal van gedacht hebben, het is klaar.
1: Ja,
0: of hij had een heel groot feest.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Dat hij daarna een barbecue hield en een broodje shawarma. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Dat de grasmaaiers opgesoupeerd zijn.
1: Ja, goed, nou, dan moet hij toch wel een heel groot feest gehad hebben.
0: Ja, maar dat kan, hè? Maar, dat bestaat, hè?
1: Ja.
0: Ja, niet?
1: Maar,
0: Had jij wat met de Beatles vroeger?
1: Ja.
0: Was jij meer een Beatleman dan een Stoneman?
1: Nou, dat lag ook een beetje aan mijn eigen stemming. Als ik een beetje mild gestemd was, dan zat ik meer op de Beatle-tour. En je had zo af en toe ook wel eens daar een beetje baldadig was in die tijd. Een beetje opstandig en zo. En dan Paint It Black erop. Dus, maar ik kon ze allebei wel weer. Nou ja, goed, en hij in die tijd had nog meer van die bandjes. De Monkees. Wat hij nog meer. Grut zo gauw. En op een bepaald moment, ja, dan kon ik Paul Anka kon ik ook nog wel weer waarderen.
0: Paul Anka?
1: Ja.
0: Dat is wel heel wat anders dan de Beatles. Ik heb dat met mijn piano, als die slecht gestemd is, dan klinkt niks meer lekker hoor.
1: Okay.
0: Maar goed, dat is weer wat anders.
1: Ja,
0: want Els Japo die wil de Yellow Submarine na al die regen van vanmorgen.
1: Ja.
0: En dat zou echt wel van de Beatles.
1: Ja.
0: En dan weet ik nog dat ik dat voor het eerst heb gehad, dat ik met mijn vader meeging naar een voetbalclub van Ulfse Boys. Ja, dat was dan in Ulft.
1: Ja.
0: Dan zat ik in de bus en dan klonk dat de Yellow Submarine. En dat is maar als kind bij blijven hangen. Ik kan me niks meer herinneren van die hele dag niet. Maar wel de Yellow Submarine.
1: Yellow Submarine. Ja, ja, ja,

0: We all lived in the Yellow Submarine. En dan denk je, ja, je kan wel in leven. Maar ja, geel zit toch echt aan de buitenkant. En naar buiten is allemaal water. Dus daar zie je dan eigenlijk helemaal niks van.
1: Het lijkt mij zo eng om in zo'n onderzeeën te zitten.
0: Ja, het idee al. Maar heb je ook die smalle gangetjes wel eens gezien?
1: Ja.
0: En dan wil ik niks over onze omvang zeggen of zo. Maar volgens mij zouden wij bij het minste geringste knel zitten.
1: Dat denk ik ook. Dat gaat
2: helemaal niet goed.
1: Maar ja, trouwens, ik heb toch wat tegen enge ruimtes. Dat, een lift, dat gaat nog.
0: Ja, ben je een beetje claustrofobisch?
1: Ja.
0: Nou,
1: het eerste keer dat ik me eigenlijk dat goed realiseerde, dat was in de opleiding van militaire dienst. Daar gingen we op een gegeven ogenblik net buiten de stad waar we toen lagen. Daar ging je naar, daar was een oefenterreintje met allerlei toestanden erop. Dan moest je over rekken heen klimmen en al die geheimen. En daar zat ook iets in en daar moest je net als een mol onder de grond. En dan kon je, aan het eind kon je het licht niet zien. En het was dan ook nog, en ik zeg, ja, tegen die sportinstructeur, je kunt doen wat je wil, maar ik vreet geen zand. Dus ik ben er ook niet door geweest in de dingen. Toen kwam we later hier in Ermelo te liggen, toen ging je daar de stormbaan over. En daar hadden ze van die grote rioolbuizen, daar kon je rechtop staan doorheen lopen. Maar er zat aan het eind zat er wel zo'n grote klep. En als je daar voor de eerste keer erop kwam, dan ging je erin. En dan, ja, die andere jongens die dan op de kamer bij je lagen, die waren er al iets langer in. En die wisten dat die klep er aan dat eind zat. En dan zat je net een klein eindje zat je erin. En dan gooien ze zo'n ijzeren klep aan het eind van die dingen. Die gooien ze met een rotklap dicht, jongen. Kreeg je boem, en dan wij in één keer. Maar daar had ik niet zo'n last van. Want dan, nou ja, dat ding ging maar weer open. En dan zag je de blauwe lucht weer. Tenminste, als het niet regent. Maar in ieder geval, wat dat betreft, door nauwe gangetjes heen en zo, daar heb ik altijd iets. Daarom zal ik denk ook niet zo heel gauw Elburg. Hè. Dan kun je heerlijk. Die kazematten kun je daardoor in. Dat zijn ook allemaal van die nauwe gangetjes en zo. Nou, ik ga er niet heen.
0: Nee. Nou ja, de MRI-tunnel die ken je wel, hè? Nou, daar pas ik dan niet in, hè? Maar daar ben ik te zwaar voor en te breed. Dus, maar daar zou. En dat is een hele rare tik.
1: Ja.
0: Als ik daar op de rug in zou moeten liggen, dan zou ik knettergek worden. Gewoon het idee dat je dus die bovenwand recht voor je ogen hebt.
1: Ja.
0: Beetje dat idee alsof je in je kistje ligt en je kan niet overeind. Maar het gekke is, als ik daar op de buik in ga liggen, daar heb ik nergens last van.
1: Oké.
0: Dat is apart, hè?
1: Ja. Dus dan
0: lig ik in dezelfde tunnel. Ja, ik heb er nooit in gelegen, maar ik pas er niet in. Maar ik heb er geen moeite mee om daar op de buik in te gaan. Maar zo gauw ik op mijn rug erin moet, is het einde verhaal, ga ik niet doen.
1: Maar dan zo'n subtropisch zwembad hebben. Zo, ja. Met zo'n, ook van die lange glijbaan, weet je, voor het water in kletteren. Ook door zo'n tunnel dan.
0: Ja.
1: Heb daar geen moeite mee? Of moet je dan ook op je buik liggen?
0: Dat is een heel ander verhaal. Daar ga ik niet eens meer in. Vroeger ben ik in zo'n glijbaan geweest. Maar dan zitten daar elke keer die naden in.
1: Ja.
0: Dat die aan elkaar gemaakt zijn. Ja. Waarschijnlijk was je slecht onderhouden.
1: Oké.
0: Toen ik daardoor, of het kwam door mijn gewicht. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je je bips helemaal naar de ratsmodee hebt. Omdat je kadoekadoekadoekadoekadoek. Daardoor zo'n. Dan ga je nooit meer in zo'n surf.
1: Nee.
0: En dan denk je, zoek het maar uit. Ik.
1: Oh, dan hebben ze mijn Ermelo altijd wel goed bijgehouden. Want daar ik niet.
0: Jij glit daar als een makreeltje of als een paling doorheen.
1: Als een paling in een emmersnot doorheen.
0: Oh, kijk dan toch, man.
1: Ja.
0: Jongen, je bent wel verwend in je leven, man.
1: Dat bedoel ik. Ja, yes.
0: Muziekje.

0: George Ezra met zijn groene gras. En dat brengt ons bij het groene gras van FC Horst. Want daar hebben ze nog een gala-diner, hè?
1: Ja.
0: Heb jij al een tafel gereserveerd?
1: Ik heb geen tafel gereserveerd.
0: Nee, het is duur, hè?
1: Ja. Ja, goed. Het is tenslotte de bedoeling om er ook wat van over te houden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ten behoeve van de nieuwe accommodatie.
0: Ja, er zijn nog een paar tafels en stoelen beschikbaar.
1: Ja.
0: En als je FC Horst een warm hart toedraagt, dan meld je aan.
1: Het is natuurlijk wel een hele verzorgde diner dansant.
0: Maar €350 per stoel, hè?
1: Ja.
0: Als je naar de IKEA gaat, dan heb je daar 6 stoelen voor.
1: Nou, een klapstoelje.
0: Ja, oké, maar ik snap het ook wel. Hij is ook hier geweest om daar te liggen en zo.
1: Ja.
0: Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar gezien willen worden. En die dat er ook voor over
1: hebben. Maar goed, het is dus niet alleen diner, maar er is ook wat ook aangekleed met een muziekje.
0: Van alles erop en eraan.
1: Ja. Erop en eraan.
0: Ja. Ja.
1: Gezelligheid en nou ja, goed. Misschien
0: het is op 3 juli.
1: Misschien dat je daar nog wat een dansje kunt maken.
0: Het is ten behoeve van het nieuwe clubgebouw van FC Horst.
1: Ja.
0: Het is op 3 juli, €350 per stoel. En wie zich wil opgeven, www.fchorstbenefietdiner.nl. En het is volgens mij hoe heet die club? Van der Valk is dat? Is dat bij Van der Valk? Ze hebben het ergens anders, toch?
1: Ja.
0: Maar het staat niet bij. Alle artiesten staan er wel bij. Maar ik zit even te kijken waar ik dan ergens kan vinden waar het is. Maar goed, ga maar even naar www.fchorstbenefietdiner.nl. Dan komt het vanzelf. Goed. Dan had jij nog weer wat op je lijstje staan. En dat is...
1: Yes. Ook weer uit die oude doos, hè? Door het stof heen. Tjie.
0: En hier staat dat ze Rosita heet.
1: Ja.
0: Oh ja, nee, ik hoorde je zeggen, die oude doos.
1: Ja. Ondertussen is het wel een oude doos.
0: Ja, maar die kleine dingen, zo heet het nummer. En komt-ie, hoor.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo. Even een beetje Duits. Heb je nog een thema morgen met Alfred?
1: Ik heb morgen geen thema.
0: Gewoon lekker divers van alles wat, door elkaar.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ja. Morgen vroeg van 9 tot 10. Te beluisteren natuurlijk. Auf geht's met Bert Langman. Jawohl.
1: Yes. Oh, nee, jawohl, ja.
0: Jawohl.
1: Bitte zeer.
0: Ja, bitte zeer. Goed, we zijn in het laatste uur alweer aangekomen van de Wereld Wordt Wakker. Van deze vrijdag, maar ook van deze week. En ook het laatste uur van Bier en Bitterballen. Dus ja, we gaan echt een heleboel tegelijk afsluiten. Hè?
1: Yes, ja. Ja, zeker.
0: Dus,
1: zeker. Dan rollen we zo weer in de bezigheden. Of de bezigheden, de activiteiten van Ronnie. Dus rust in het weekend, dat is er niet bij.
0: Nee. Maar nou even anders, zangeres Napi.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar dan weer bij?
1: Nou, ik heb zo af en toe nog wel eens contact met een oud collega van mij. In de radiowereld dan. En die maakte mij attent op deze zangeres. Vandaar dus, het is een Belgische dame. En wat dat betreft spreekt het me ook nog wel weer aan dat... En dan ga je daar eens naar luisteren en dan zei je van... Goh, ja, dat klinkt eigenlijk best wel aardig.
0: Maar dat is wel grappig. Dan doe je dus een Duits programma. Dan zit je hier bij een Nederlandse omroep. En dan heb je wel wat met Belgische zangeressen. Wat is...
1: Dat stamt van een hele poos geleden. Destijds had je natuurlijk... Ja, niet alleen Belgische zangeres, maar je had destijds natuurlijk ook Belgische zangers. Bobby Jan Schoepen.
0: Oh, ja.
1: Dat is ook een beetje een geluid vanuit mijn jeugd.
0: Willy... die halve garen, die rare vent met die hoed. Of was dat een Nederlander? Nee, dat was geen Nederlander volgens mij. Heet die niet Willy? Wally. Wally? Eddie Wally?
1: Eddie Wally, ja. Eddie Wally, ja. Spring uit de vliegmachine.
0: Ja, dat was een rare, ook een rare gast ook wel een beetje, toch?
1: Ja, nou ja, goed. Maar van de andere kant, ja. Adamo, van oorsprong geen Belg, maar een Italiaan natuurlijk. Maar ook in België groot gebracht.
0: Rocco Granata.
1: Ja, nou, zo kun je het hele rijtje langs.
0: Nou,
1: en dan kom je uiteindelijk weer bij Dana Winder terecht.
0: Ja.
1: En ja, goed, die heeft mijn hart gestolen. En dan, ja, via Dana Winder is dan nog maar een klein stapje naar de zangeres Napi.
0: Ja, oh ja, dat, ja, als jij dat zegt, geloof ik dan meteen. Maar wat mij opviel in de titel is: Beleef de liefde met mij.
1: Ja.
0: Je krijgt kippenvel van dit lied, staat er dan bij.
1: Ja.
0: Heb jij
1: Gänsehaut, Gänsehaut zegt men op Duits.
0: Heb jij ook Gänsehaut ervaren dan?
1: Bij het beleven van de liefde wel, maar niet met haar. Niet met zangeres, Napi.
0: Bij het beleven van de liefde wel, nou, daar ga ik dan verder niet op in. Ja, want, goed, we gaan luisteren.

0: En dan heb je ook een duo nog, Sjapi en Napi. Ja, dat moet ook niet veel gekker worden, Sjapi en Napi. Goed, morgen is er een bij Stichting Mensen in Nood 0341. Zaterdag 6 juni een grote kledingverkoop aan de Nobelstraat 9 in Harderwijk. De verkoop is van 9:30 tot 1 uur. Dus daar kan je terecht van 9:30 tot 1 uur. En dat is bij Nels Kledingservice onder andere. Dus dan kan je wat. Het is voor het goed doel. Ik geloof dat het ook maar een euro per stuk is. Ook nog eens een keer.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: dan kan je geen beul aanvallen.
1: Dan kan je geen beul aanvallen, nee.
0: Nee, en als je extra handen hebt nog voor Molen de Hoop. Er worden namelijk extra handen gezocht. Er zijn heel veel nieuwe plekken voor vrijwilligers bij Molen de Hoop in Harderwijk. En dat draait als een tierenlier en toch kunnen ze wel extra vrijwilligers gebruiken. Zegt de voorzitter Jan van Valsum van de Molen de Hoop.
1: Ja. Dat is een noodkreet die hoor je
0: overal tegenwoordig.
1: Ja.
0: Nou ja, en wie er alles over wil lezen en hele informatie, harderwijkencourant.nl, harderwijkencourant.nl. Goed, nou dan eens even kijken, dan gaan we eens even zien of we die wel makkelijk kunnen vinden van jou. Zet ik ondertussen alvast even een ander nummer op.

0: Dat was hem, Snoop Dogg en een paar nummers. Ja, en Joop is een beetje mosterd na de maaltijd. Eddie Warry was zijn naam. Ja, ik was er al op gekomen, dus wat dat betreft waren we er al snel uit, Eddie Warry.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dus, ja. Maar mosterd na de maaltijd bij bitterballen past dat altijd goed. Hè?
1: Daarom, mosterd. Juist.
0: Dus dat zit helemaal goed. Nou, Snoop Dogg hebben we al gehad. En dan gaan we weer even wat nieuwtjes erbij pakken, zoals dat is... 13 juni, zaterdag 13 juni, Shantikoren Festival, Ermeluiden. Dat zal in Ermelo zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Op het Powerplein, Stationstraat 78 in Ermelo, de Shantikoren zijn. De kajuitzangers en putten en het roerom uit Barneveld. Het festival is van 11 uur tot 5 uur en de toegang is uiteraard gratis.
1: Dat is, dat is onder andere weer een jaarlijkse traditie, volgens mij.
0: Ga je er ook altijd naartoe?
1: Ik vind, ik vind het heerlijk om daar eens even bij te gaan staan en te gaan luisteren en mee te brallen en zo. En, destijds een keer, toen waren we op bezoek bij mijn schoonzuster en zwager in Kampen, woonde die destijds nog. En daar hadden de kochenzangers, dat was ook een... En die hadden dus op een gegeven moment, toen was ook die kochen, er was mee aan de hand. En die hadden dan twee dochters. En die waren toen ook in die opgroeiende... Een beetje fase van dat ze alles maar een beetje raar en gek vonden en zo. Dus wij ook daar naartoe. En tijdens dat optreden van die kochenzangers daar... Wij natuurlijk uit volle borst meezingen. Nou, die meiden die liepen steeds verder weg en steeds verder af. Van nou, daar horen we niet bij, hè? Daar horen we niet bij. Nou goed, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als er op dit moment ergens een shantykoortje zingt, dat ze ook stiekem wel een klein beetje meezingen. Ze zijn ook wat ouder geworden en dan...
0: En als jij Siska en de Nightbirds hoort, zing je dan ook mee?
1: Oh, zeker.
0: Nou, dan zijn we heel benieuwd.

0: Wat voor een bonbon?
1: Bonbon.
0: Een bonbon, maar
1: met ballerines op het eind.
0: Ik denk een sluipbonbon. Ja. Wat is een sluipbonbon dan?
1: Nee.
0: En dan raadslid Arts uit Ermelo. Die meldt zorgen over hardrijden op de Stationsstraat ter hoogte van Oma's Café.
1: Nou, dat gebeurt niet alleen ter hoogte van Oma's Café, hoor. Maar,
0: Nee, er gebeuren meerdere, wat ik ook zeg. Ja, ik bedoel, het wordt overal te hard gereden, je lijkt mij zo.
1: Ja.
0: Maar goed, ze maken er zich zorgen over. Dus dat wordt
1: goed, maar hij is op, hij is op werkbezoek geweest. En dan ga je naar de kroeg.
0: Oma's Café op werkbezoek, ja. En dan de tweede plek voor de strijders van de Koningin Juliana School in de districtsfinale van het schoolvoetbalkampioenschap. Nou, dat heeft Ermelo toch maar mooi weer even meegepikt. Jongens uit groep 8, tweede plaats.
1: Ja, ja, maar ik denk dat ze bewust een beetje op tweede plek zijn gegaan.
0: Wat dan?
1: Nou, want als je daar weer doorkomt, dan moet je volgens mij naar de landelijke finale.
0: En dat wilden ze niet, een beetje DWS.
1: Dat ze weer verder weg moeten gaan reizen en zo. En misschien is dan een vakantie al wel begonnen.
0: Ja, dan moeten ze aan de Europese kampioenschappen meedoen.
1: Nou.
0: En voordat je weet, zeg je in Amerika.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dan even over DWS. Ik had dat afgelopen zaterdag gevolgd. Stonden met 2-0 voor.
1: Ja.
0: En dan ga je er vanuit, nou, die gaan wel promoveren. En helemaal nappes nada.
1: Nee.
0: Dus hebben ze toch bewust...
1: Nee, ik denk niet dat ze dat bewust gedaan hebben. Dat is een manco. Dat hebben we de afgelopen competitie vaker gezien bij DVS. Dan het grootste gedeelte van de wedstrijd heb je het overwicht. Alleen dan vergeet je op een gegeven ogenblik door te douwen. De tegenstander de nekslag toe te brengen. En dan krijg je die tweede helft en dan wordt het moeilijk. Vooral in die laatste 20 minuten dan.
0: Ja, maar weet je hebt mij 2 weken of 3 weken geleden getriggerd met de opmerking dat een deel van de aanhang van DBS misschien wel helemaal niet zo grappig was op promotie.
1: Nou, het schijnt daar, als dat ook een... Daar schijnt nogal een prijskaartje aan te hangen. Ook qua eisen van de KNVB.
0: Oké. Okay.
1: En dergelijke.
0: KNVB, kan niet veel betalen.
1: Daarom. En dan moet je ze als vereniging zelf opbrengen. Ik denk dat ze voor dat soort toestanden ook niet bij de gemeente aan hoeven te kloppen voor extra subsidie. Want die ruimte die zal er ook wel niet in de begroting zitten. Dus
0: dat schept natuurlijk helemaal niks geen ruimte meer.
1: Schept ook wel precedenten ten aanzien van andere verenigingen natuurlijk. Maar in ieder geval denk ik dat het voor Ermelo en omstreken. Dat het en voor de vereniging ook. Dat het misschien wel beter is dat als je gewoon leuk meedoet in de kop van de derde divisie. Want dan heb je natuurlijk ook weer dat steeds minder mensen, dat gemor, dat hoor je ook op straat, dat de Ermeloers zich niet meer herkent in het elftal, want er zitten allemaal vreemden in. Als je op dat niveau mee wilt draaien of nog iets erbovenuit wilt steken, dan denk ik dat je iets breder moet kijken dan alleen maar... Je eigen vereniging. En
0: wij gaan gewoon kijken naar de Festwiese Polka. Wat is dat?
1: Dat is Bayerische Tiroler muziek. Dat is Humpa.
0: Humpa, oh, dat is
1: oftewel, zoals een oude collega van me zei, olifant.

0: Toen was hij afgelopen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dit was even een plaatje wat ik dus speciaal erin gedaan heb voor Eibert Kuiper uit Ermelo. Die muzikant, zelf ook muzikant. En die houdt heel erg van dit soort muziek.
1: Wat speelt hij dan?
0: Hij speelt de een of andere toeter. Ik weet niet zo goed.
1: Een of andere toeter.
0: Ja, ik weet niet meer.
1: En is hij ook regelmatig toeter?
0: Nee, dat valt er wel mee.
1: Okay.
0: Nee, dat valt wel mee.
1: Voor Eibert. Hopen dat hij hier luistert dan. En dan is er in de eerste Highland Marathon Trail in Ermelo. Veluwe Trail Run lanceert de eerste trail marathon. De Highland Marathon maakt zijn debuut op de Veluwe Trail Run. Het is een nieuwe en uitdagende afstand. Op zaterdag 5 september staat hij gepland met een parcours van 42 kilometer door de bossen over de heidevelden rond Ermelo, de eerste trail marathon in de geschiedenis van het evenement.
0: Echte marathon, hè? 42 kilometer.
1: Ja, en als je er meer over wil lezen, even naar ermelo.nu.nl, daar staat het hele verhaal. En dan is zandkunstenaar Jeroen Advocaat Europees kampioen geworden in Gaderen.
0: Ja.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Nou, daar staat hij.
1: Bijzondere samenwerking met het Pakhuis en de Zandsculpturen.
0: Oh ja, dat was dit jaar ook weer. Dat kampioenschap zat eraan. Ja.
1: Nou, dus gefeliciteerd bij deze. Nou, en dan gaan wij naar de volgende van jouw lijst. Dat is Malle Pietje.
0: Ja.
1: Wie is dat? Malle Pietje ken ik wel van Zwiebertje, maar dat zal hem niet zijn, denk ik. Of gaat het over Malle Pietje?
0: Het gaat over Malle Pietje.
1: Oké.
0: Maar Rutger, die zingt het.
1: Rutger van Barneveld.
0: Yes. We kennen hem allemaal, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja.

0: Malle Pietje. En hier aan tafel zit Baldadige Betje. Wat gaat Baldadige Betje dit weekend doen? Wat strakke plannen?
1: Nou, ik heb vandaag nog een feestje.
0: Oké.
1: Een 50-jarig bruiloft van goede vrienden van ons.
0: Ja.
1: En dan worden we vanmiddag tegen het eind van de middag worden we daar verwacht.
0: Oh, happen vanavond.
1: En dan hapje, drankje.
0: Heerlijk.
1: En, ja.
0: Ja. Nou, dat is fijn. En weekend dan lekker bijkomen? Of,
1: Weekend, dat zullen we dan maar nodig hebben, maar bijkomen, ja.
0: Ja, ook nog culinaire dingen gepland dit weekend waarvan je zegt, nou, daar blijf ik graag voor thuis. Moet wel, als je thuis
1: bent. Nou, nee, daar moet ik de deur voor uit. Nee, dan moet ik zaterdag ga ik weer even naar Ronnie. En dan laat ik me verrassen door Ronnie.
0: Naar Ronnie?
1: Ja.
0: Waar gaat Ronnie jou verrassen dan?
1: Nou, met een bitterballetje of een kroketje. Of een,
0: maar wat gaat Ronnie zaterdag doen dan?
1: Ah, nee, Ronnie. Dat is de eigenaar van de frietentent waar ik op zaterdag...
0: Oh, ik zit altijd te denken, wat heeft Ronnie vanmorgen niet verteld of wat heb ik gemist? Maar ik denk aan Ronnie.
1: Nee,
0: van
1: die
0: de
1: Ronnie. Andere Ronnie.
0: Oké, okay, frietboer.
1: Misschien zie ik Ronnie dan nog wel langskomen, die andere
0: Ronnie.
1: Ja,
0: dat is wel een strak plan, een beetje een frietboer, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik denk dat ik thuis ook eens een campagne ga opzetten. Kijken of ik haar zo ver kan krijgen. Zal mij benieuwen.
1: Dus.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou, dan gaan wij nog weer even een plaatje van jou luisteren draaien. En dan komen we aardig uit. Want dat is Dick en Dick.
1: Ja, ja.
0: Dick en Dick. Oh, de ene met zee en de andere zonder zee.
1: Ja.
0: Dat is ook weer apart.
1: Ja, en ik denk dat melodietje best wel bekend is bij een heleboel mensen. Want het was destijds ook nog wel een bekend liedje, wat regelmatig gedraaid werd door diverse stations.
0: Cinderella Baby.
1: Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Nou, laat maar komen dan, Dick en Dick.
1: Juist.

0: Ja. Nou, Cinderella Baby, Dick en Dick.
1: Yes.
0: En dat hebben we dan gehad. Nou, dan die kunnen er ook uit. En dan, ja, dus ze hebben zien. Ja, ze hebben een nieuwe trainer bij Ajax, hè?
1: Ja, daar zag ik iets van voorbij komen. Maar ja, en zoals zo vaak in voetballand zijn hier ook weer de meningen sterk oververdeeld.
0: Ja.
1: Waar de ene zegt van je moet een goed, je kunt best een trainer aanstellen met een beetje een allure. Maar ja, Nederlands zou eigenlijk de voertaal moeten zijn. Nu schijnt deze trainer weer het Engels niet goed te beheersen. Het Engels dat zou dan ook nog aanvaardbaar zijn. Maar ja, dan moet er weer een tolk bij komen. Die het misschien weer een keer verkeerd vertaalt. Omdat hij geen verstand van voetballen heeft. En dan, ja.
0: Ja. Nou, maar wie zou jij dan...
1: Alleen maar,
0: welke Nederlandse trainer had jij bij Ajax neergezet dan?
1: Ja, ik weet niet of wij hier in Nederland trainers hebben die met zo'n internationale groep om kunnen gaan. Kijk, want de mensen die daar enigszins voor in aanmerking komen, die hebben nog steeds in hun hoofd een ander idee bij wat een topvoetballer zelf moet kunnen. En waar hij zelf het besef van moet geven wat hij wel of wat hij niet kan doen voor zijn welslagen van zijn profcarrière. En wanneer is je profcarrière geslaagd? Nou, naar mijn idee pas als je de laatste deur van het stadion achter je hoort sluiten. En dan zou je meestal al zo door de wol geverfd zijn dat een iets andere manier van presenteren hebt dan ik vind dat men tegenwoordig en nou ja goed, dat wordt mede veroorzaakt natuurlijk ook door de media dat je zo gauw zo'n groot voetballer bent dat je naast die schoenen gaat lopen en dan krijg je vieze zakken.
0: Ja, dat sowieso. Ja, dus maar jij denkt dat er geen Nederlandse trainer is die dat kan?
1: Nee, ik denk dat je een hele aparte mentaliteit moet hebben om de huidige jeugd, die dan op weg is naar een grote carrière, om die dusdanig te begeleiden dat ze ook nog een goede prestatie neer kunnen zetten. Dat,
0: Maar ja, dat betekent dus dat je dan wel een buitenlandse coach moet nemen dat als een Nederlandse. Dat
1: moet vanuit jezelf komen. Ja, goed, maar die
0: ja, ik
1: die
0: heb begrepen dat bij deze nieuwe trainer dat je Daley Blind een gratis cadeau bij krijgt. Voor niks.
1: Oh, ja, nou, daar zit je niet op te wachten. Dat, meer, dat,
0: Een paard moet je niet in de bek kijken, hè?
1: Ja, dan moet je hem voor de opleiding moet je hem dan gebruiken.
0: Ja, dat, nee, maar, precies. Daley Blind zit niemand op te wachten.
1: Nee. Je moet op dit moment toch wat verse instroom hebben waar je mee verder wilt komen.
0: Ja. Nou, waar we mee verder willen komen is met Lucas en Gea. Die stellen heb jij zelf opgesteld. Twee sporen in het zand.
1: Ja.

0: Nou,
1: verdrinken
0: en blijven jong. Ja.
1: Ja, zie, dat moeten we hebben, hè?
0: Ja, dus er is geen jongje even voor nodig.
1: Gewoon nee, hem. Nee. Nou ja, hoewel af en toe word ik wakker en denk ik, voel me een glas vieux, hoor.
0: Ja.
1: Goed, maar ja, dat hoort er dan schijnbaar bij. Nou, we hebben de laatste twee platen klaarstaan voor vandaag. En dan zit het er weer op, Bert. Dan gaan we het weekend weer in.
0: Gaan het weekend weer in, ja.
1: Ja. Dus, nou, we hebben het er net al over gehad wat je plannen zo'n beetje zijn. En
0: ja.
1: Dan denk ik dat het handig is dat we het ene laatste nummer maar instarten.
0: Nou, laat maar komen.

0: Ja, dat waren ze, de Beatchuckers en Eric Clapton met Forever Man. En Bart Vis zegt bedankt weer voor een week nieuws, onzin en leuke weetjes. Groetjes en allemaal een fijne week. Fijn weekend.
1: Dankjewel Bart, jij ook.
0: Ja, jullie ook. Dus nou, en dan hebben we precies een minuut over, Bert, om doei te zeggen.
1: Ja, nou, waar beginnen we dan mee? Nou, hou het hoofd koel en de voeten warm. Doe zoals je zegt, dan lig je niet. En dan, goed, dan komen we elkaar voor morgen vroeg weer vanaf 9 uur tegen.
0: Ja, en in mijn geval is dat volgende week maandag om 7 uur. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar, laat Velo FM daarom gewoon aanstaan. Dan gaat dat eigenlijk allemaal vanzelf.
1: Ja.
0: Dan komen de collega's gewoon voorbij.
1: En het hele weekend door, hè, maar 24 uur per dag.
0: Ja.
1: 7 dagen in de week.
0: Velo FM.
1: Velo FM voor je praat.
0: Ja, precies. Dus goed. Nou, dan rest ons nog één nummer om de week mee af te sluiten. En dat doen we altijd met dezelfde. Op vrijdag altijd de laatste 5 minuten. Worden ingevuld door Coldplay. Met Fix You. Voor de mensen die het niet gelukt is om helemaal zonder kleerscheuren de week door te komen. Dan helpen we je nog even om de boel weer even te fixen. Doei.
1: Doei.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DHB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

dat ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst heb je 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oké, Eddie. This one's for you.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn donderdagavond hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Luttekepoortstraat. De melding kwam rond 6:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna politie en ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele gewonden is nog niets bekend. Het incident wordt verder onderzocht. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een wettelijke taak van gemeente. Putten beschikt momenteel over 193 opvangplaatsen en voldoet daarmee aan de landelijke taakstelling. Volgens de gemeente blijft de druk op de opvanglocaties hoog. De bezettingsgraad is vrijwel voortdurend boven de 190 personen. Putten heeft het contract met een hotel voor de opvang van de Oekraïense ontheemden daarom verlengd tot 4 maart 2028. Daarmee wil de gemeente bewoners van de opvanglocatie meer zekerheid bieden over hun verblijf. Het huidige contract liep oorspronkelijk af in maart volgend jaar. En tot slot, op het Houtdorper en Spulderveld is donderdag het eerste van 4 nieuwe zitbankjes officieel onthuld. Wethouder Ronald van Veen bevestigde samen met inwoner Dick Davelaar een bedankplaatje op het bankje. De bankjes zijn geplaatst als waardering voor de inzet van inwoners, de buurtvereniging Spult, de stuurgroep en de gemeente Ermelo bij het opstellen van de gebiedsvisie Spult en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Groningen-Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten extra nodig. En de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers van de Noordwest-Veluwe bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Allemaal op Veluwe FM, de radio voor die Noordwest-Veluwe, voor jullie dus. 2 uur blues met mij, ik ben Alexander en ik heb weer het een en ander bij elkaar geraapt wat je nu kunt gaan beluisteren. En ik ga dit eerste uur er lekker stevig tegenaan in het begin. Misschien denk je dan even, luister ik naar de Rock Basement van Marion Verheij en Saskia Hop op dinsdag. Het had zomaar gekund, maar ook dit is blues, bluesrock eigenlijk. En dat is eerst Michael Schenker. Deze Engelsman heeft vroeger bij de Scorpions gespeeld en richtte in 1979 zijn eigen Michael Schenker Group op. Uit 1999 komt van de cd The Unforgiven Michael Schenker Group in Turning Off the Emotion.

Zo, en of dit stevig is. Born Under a Bad Sign. Een nummer dat vooral bekend is van Albert King, maar nu in een stevige uitvoering van Pat Travers. Hij komt uit Toronto en toen hij op zijn 12e Jimi Hendrix zag optreden, was het zaadje bij hem geplant. Pat ging gitaar spelen en het moest hard zijn. Nou, dat hoorde je, dat is gelukt. Clifton Chenier wordt gezien als de koning van de Zydeco. Zijn zoon CJ Chenier heeft het stokje van zijn vader overgenomen, inclusief diens band, de Red Hot Louisiana Band. En hij heeft de muziek wel een beetje gemoderniseerd. Je hoort hem nu met zijn Red Hot Louisiana Band, met een heerlijke blues mondharmonica in Your Time to Cry.

Op 15 april 2026 overleed de blues- en soulzangeres Barbara Carr. Zij begon vanaf 1966 bekendheid te krijgen en daarbij had ze veel te danken aan haar man Charles Carr. Hij richtte met haar een platenlabel op onder de naam Bar Carr en daar bracht zij al haar songs uit, zoals dit A Woman Always Gets Her Way. En nu iets heel ouds, Mississippi Delta bluesman Honeyboy Edwards. En je hoort hem zo met Sweet Home Chicago. Iedereen die wel eens naar blues geluisterd heeft, kent het nationale blues volkslied Sweet Home Chicago. En dit nummer is voor het eerst door Robert Johnson opgenomen, maar is al ouder dan de 30e jaren. Velen hebben deze song opgenomen, zoals Honeyboy Edwards dus, een oude, traditionele bluesman uit de Mississippi Delta. Sweet Home Chicago.

Dit ging nog verder terug. Jimmy Rogers leefde van 1897 tot 1933. Hij werd bekend in de late jaren 20 en kreeg de bijnaam America's Blue Jodeler. Want jodelen blijkt niet alleen uit de Alpen te komen. Je hoorde Jimmy Rogers in The Brakeman's Blues, Jodeling the Blues Away. Big Bill Brunzi, geboren in 1893 of in 1903, dat weet men niet precies, die begon in de country. In de 30 en 40 jaren schoof hij op naar de urban blues om later terug te keren naar de traditionele folk blues roots. Hij was heel productief, want hij had meer dan 400 songs op zijn naam staan. En daaronder het bekende Key to the Highway, Big Bill Brunzi.

Everybody's Fishing door James Cotton. Een van de top mondharmonica blazers van de generatie net na Little Walter en Big Walter Horton. En deze heerlijke song met dat zoemende, snorrende gitaartje eronder kwam uit 1996. Een andere bluesgrootheid was Clarence Gatemouth Brown. Hij was zanger en multi-instrumentalist en in zijn muziek was blues de basis, maar hij liet ook invloeden van de jazz, country en rock'n'roll toe. Helaas overleed hij in 2005, 81 jaar oud. Nu van hem, uit 1973, Dollar Got the...

Heerlijk ontspannen. I'm Gonna Find Another You van John Mayer. En die begon ooit als akoestisch rockgitarist, maar schoof steeds meer naar de blues op. Zo speelde hij met Eric Clapton, B.B. King en Buddy Guy. En ook heeft hij ons een paar prachtige albums nagelaten. Inmiddels is hij nu ook stand-up comedian en schrijft hij artikelen voor tijdschriften. En deze song vind je terug op zijn album Continuum. Robin Ford richtte als tiener al een band op met zijn broers Patrick en Mark. Toen Robin pas 18 was, werd hij al ingehuurd met zijn bandje van zijn broers door Charlie Musselwhite. Later ging hij zonder zijn broers verder en bewoog zich net zo gemakkelijk in de jazz als in de blues. Van zijn album Blue Moon uit 2002, Robin Ford in Something for the Pain.

En met Robin Ford moet ik alweer bijna plaatsmaken voor het nieuws, want dat gaat altijd maar door op het elk hele uur. Als afsluiting van dit eerste uur een heel ontspannen nummer van Jeff Beck, waarin hij zijn kunnen als gitarist volop laat horen. Het nummer is iets te lang voor de tijd die ik nog heb tot het nieuws, maar evengoed valt van zijn virtuositeit te genieten. Jeff Beck hoor je dus in Brush with the Blues. Tot zo dadelijk na het nieuws voor nog een uur Let the Blues Get In.

0: lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug, bluesliefhebbers, bij Let the Blues Get In, het tweede uur blues. Nog een uurtje te gaan dus, en dat doe ik om te beginnen met Jeremy Spencer. Hij speelde ooit in de begintijd slidegitaar en piano bij Fleetwood Mac. Hij was er vanaf het begin bij, tot hij in 1971 vertrok. Sindsdien werkte hij solo vanuit de beweging, of zo je wilt, secte, Children of God, waarbij hij zich aangesloten had. Jeremy Spencer nu in Bleeding Heart.

0: Yes, he's through.
1: Groundhog Blues door Ian Siegel, de Engelse gitarist en zanger die inmiddels meer dan 30 jaar actief is. Hij begon ooit in de Lee Sankey Band, werkte in Nederland met de toen nog jonge band The Rhythm Chiefs en in Amerika met Johnny Mastro en met mannen uit de North Mississippi Hill Country, om er een paar maar te noemen. Maar ook met eigen band heeft hij een aantal uitstekende albums afgeleverd. Het label Roof Records van de Duitser Thomas Roof stuurt al jaren de artiesten van zijn label samen op pad. Van de optredens werden opnames gemaakt die later op cd en dvd uitgebracht werden. En dat gebeurde ook met drie bluesvrouwen. De gitaristes Samantha Fish, Cassie Taylor en Danny Wilde. Hen hoor je in een song van Mick Jagger en Keith Richards, Bitch.

Bliss Avenue, het titelnummer van de cd Bliss Avenue van Dana Fuchs. Deze dynamische zangeres die ooit de rol van Janis Joplin heeft gespeeld in een film over Janis Joplin, is onlangs met een gloednieuwe live cd uitgekomen, Live in Denmark. Ze heeft trouwens laten weten dat ze met man en kind in Nederland wil gaan wonen, want ze vindt het in Amerika nu onder Trump helemaal niks. De Engelse Joanne Shaw Taylor werd op haar 16e ontdekt door Dave Stewart van The Eurythmics. Een jaar of acht later debuteerde ze met White Sugar en sinds 2009 komt ze elk 1 à 2 jaar met een nieuwe. Joanne Shaw Taylor nu met Can't Keep Living Like This.

Shine door de Engelse Dani Wilder. Zij is even oud als Joanne Shaw Taylor, maar zij mengt blues, country, gospel, soul en Americana in één song, als dat zo uitkomt. En ze maakt tijdens haar eigen producties graag uitstapjes naar samenwerkingen met anderen, aan wie zij dan haar stem en gitaar leent. Uit Oostenrijk komt de zangeres Mina Kreil, kortweg Mina genoemd. Dus ook in Oostenrijk leeft de blues. Kijk maar naar onze eigen bluesman Hans Thesing, die al een heel leven in Oostenrijk woont en werkt. Mina begon op haar 15e al een psychedelische bluesrockband. Tussen 2010 en 2020 verschenen van haar 5 albums en sindsdien is het wat stil. Maar nu van haar album Try Me, het titelnummer.

rock and roll door de als supergroep bestempelde Royal Southern Brotherhood. Deze band is in 2011 opgericht door percussionist Cyril Neville, zanger en gitarist Devin Allman, zanger en gitarist Mike Zito, drummer Jonrico Scott en bassist Charlie Wooten. In 2014 vertrok Mike Zito en kwam Bart Walker in zijn plaats. De band is inmiddels nog maar een trio met Cyril Neville, Bart Walker en gitarist Tyrone Vaughan. En is bovendien de laatste 6 jaar totale stilte, tenminste niet, voor zover het gaat om productie van cd's, of albums moet ik zeggen. Als jonge, talentvolle Engelse gitarist maakte Ollie Brown 3 albums tussen 2008 en 2013. Helaas kreeg zijn blues geen verder vervolg, want vanaf 2013 ging hij op de rocktour met een trio en in 2022 speelt hij in The Dead Collective. En daarin neemt hij volledige muzikale vrijheid en is elke link naar de blues afwezig. Nu nog uit zijn goede oude tijd, wat mij betreft, Ollie Brown in Speechless.

Voices in Dallas door Mike Zito, dezelfde die in 2011 de Royal Southern Brotherhood oprichtte. Hij is niet alleen zanger en gitarist, maar zeker ook songwriter en producer. In de loop der tijd ging hij verschillende samenwerkingen aan, waaronder met Albert Castilla, en die komt zo dadelijk ook nog langs. De blinde lapgitarist Jeff Healy uit Canada leefde met zijn 41 jaar lang genoeg om grote indruk te hebben gemaakt. Hij voelde zich in de jazz net zo thuis als in de blues. Van zijn deels live opgenomen album Mess of Blues, I'm Torn Down, Jeff Healy.

Jeff Healy luidt alweer het einde van deze Let the Blues Get In in. Want de twee uur zijn wat mij betreft weer omgevlogen. Het slotakkoord is voor Albert Castilla. Hij is inmiddels ook alweer 56 jaar en heeft tijdens zijn muzikale loopbaan met een enorm aantal bekende bluesmensen gespeeld. En dan moet je denken aan Junior Wells, Pinetop Perkins, Melvin Taylor, Phil Guy, Ronnie Earl, Billy Boy Arnold, Ronnie Baker Blues, John Primer, Lurie Bell, Jerry Portnoy, Larry McRae, Eddie Clearwater en Otis Clay. Een indrukwekkende rij natuurlijk. En dus ook met Mike Zito en dat onder de naam Blood Brothers. Van Albert Castilla en zijn eigen band hoor je nu Bad Avenue. Bedankt voor het luisteren en stem volgende keer graag weer af op Veluwe FM met Let the Blues Get In.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A50, daar heb je een kwartiertijdverlies van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede. Voor de aansluiting met de N224 is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.
7: It's easier not to be what you measure these things by your brain.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Maar op de A1 is het wat drukker, van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baarn en Kootwijk heb je al met al bijna een half uur extra reistijd. Het rijdt langzaam op een groot deel van de A1. En op de A50 van Arnhem naar Os sta je 20 minuten in de file tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De politie heeft woensdagavond twee mannen aangehouden nadat zij een verzegeld bedrijfspand aan de Reumurstraat op bedrijventerrein Lorenz in Harderwijk hadden betreden. Het gaat om een 45-jarige man uit Harderwijk en een man van 66 uit de gemeente Barneveld. Eerder op de avond waren hulpdiensten massaal uitgerukt naar het pand van Server Solutions vanwege een melding van een mogelijk incident met een zure of andere gevaarlijke vloeistof. Daarbij werd één persoon naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland laat onderzoek doen naar de rol van het provinciebestuur in de slavernijgeschiedenis. Ook komt er financiële steun voor lokale keti-koti-activiteiten. Provinciale staten stemden in met het voorstel van gedeputeerde staten. Een besluit over het vlaggen op 30 juni en 1 juli is nog niet genomen. De provincie werkt aan een eigen vlaggenprotocol, maar dat is niet op tijd klaar voor de komende herdenking. Volgens gedeputeerde Peter Drent volgt onze provincie voorlopig het Rijksprotocol. Andere provincies vlaggen al bij keti koti of voeren dit binnenkort in. En tot slot, in Harderwijk zijn donderdagavond hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Luttekepoortstraat. De melding kwam rond 17:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna politie en ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele gewonden is nog niets bekend. Het incident wordt verder onderzocht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je al met al ruim een half uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De inzet van schapen als natuurlijke grasmaaiers in Harderwijk is beëindigd. Dat bevestigt wethouder Martijn Pijnenburg, die daarmee reageert op vragen vanuit de gemeenteraad. Volgens de gemeente is er geen besluit genomen om te stoppen met het begrazingsproject. De betrokken schaapsherder heeft zelf aangegeven de werkzaamheden niet voor te zetten.
9: De exacte reden daarvoor is bij de gemeente niet bekend. Harderwijk heeft overleg gehad met de schaapsherder en laat weten de gemeenteraad hierover schriftelijk te zullen informeren. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Nijkerkerstraat in Putten. De melding kwam kort voor 3 uur binnen bij de alarmcentrale. Politie, ambulance en overige hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gegaan om hulp te verlenen en de situatie in kaart te brengen. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. En tot slot, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen is een wettelijke taak van gemeenten. Putten beschikt momenteel over 193 opvangplaatsen en voldoet daarmee aan de landelijke taakstelling. Volgens de gemeente blijft de druk op de opvanglocaties hoog. De bezettingsgraad is vrijwel voortdurend boven de 190 personen. Putten heeft het contract met een hotel voor de opvang van de Oekraïnse ontheemden daarom verlengd tot 4 maart 2028. Daarmee wil de gemeente bewoners van de opvanglocatie meer zekerheid bieden over hun verblijf. Het huidige contract liep oorspronkelijk af in maart volgend jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Het groene hart. Het groene hart van je radio.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinner

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

niemand weet waarom, de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom, de sterren vallen.

0: ZFM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog behoorlijk wat files in het midden van het land. Met een kwartier vertraging op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband. De A12 is het druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Wageningen en Duiven heb je 25 minuten vertraging. Je staat een kwartier in de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. Op de A50 staat het vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. De vertraging is 1/2 uur. Verder heb je op de A325 10 minuten oponthoud van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: catch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
2: I knew you'd be surprised.
3: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Er staan nog wel een paar flinke files. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek heb je nog 20 minuten vertraging tussen Ede en de aansluiting met de A50. Op de A50 van Arnhem naar Os is het nog behoorlijk druk tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Al met al doe je er een half uur langer over daar. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweerd de hoofdrijbaan dicht na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. De vertraging is 10 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij knooppunt Muiderberg een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De ontwikkeling van nieuwbouwwijk Halvinkhuizen in Putten heeft een belangrijke stap gezet. Na jaren van vertraging door juridische procedures, stikstofregels en natuurvraagstukken kan de realisatie van de eerste 310 woningen verder worden voorbereid. Dagblad De Centrum meldt dat de gemeente een agrarisch perceel aan de Terpweg heeft aangekocht voor zo'n 1,5 miljoen euro. De grond wordt ingericht als compensatiegebied voor de

0: was, waarmee een belangrijke voorwaarde voor de woningbouw wordt ingevuld. FC Horst organiseert op vrijdag 3 juli een benefiet galadiner om geld in te zamelen voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Volgens de sponsorcommissie van de Ermelosse Club zijn nog slechts enkele tafels en losse stoelen beschikbaar voor het evenement. Het gala staat volledig in het teken van Italiaanse sferen en biedt bezoekers een avond met diner, live entertainment, een veiling en muzikale optredens. Ook verzorgt een DJ de muzikale omlijsting van de avond. En tot slot, op het Houtdorper en Spulderveld is donderdag het eerste van 4 nieuwe zitbankjes officieel onthuld. Wethouder Ronald van Veen bevestigde samen met inwoner Dick Davelaar een bedankplaatje op het bankje. De bankjes zijn geplaatst als waardering voor de inzet van inwoners, de buurtvereniging Speult, de stuurgroep en de gemeente Ermelo bij het opstellen van de gebiedsvisie Speult en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen op. Het is nog wel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, want bij knooppunt Muiderberg staat een pechgeval. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud bij Zevenaar. Op de A27 staat ook een pechgeval. Van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is de hoofdrijbaan dicht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Er is een ongeluk gebeurd. Kost je zo'n 10 minuten extra. De parallelbaan is wel open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat het vast tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit, maar de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: En luisteraars en amateurs, even een serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
10: Mark, Rusticus, Dennis, de Boer.

0: Zo, en een hele goede avond. En van harte welkom bij een nieuwe uitzending S-Tennis met, even kijken, wie is er allemaal vanavond? Nee, dat zijn er niet zoveel. Ik ben alleen. Zeker S-Tennis met Dennis. Ik kreeg de afmelding van Jasper ook. Ja, Mark had zich gisteren al afgemeld. Die had een bruiloft vanavond. Jasper die ging het niet helemaal redden, dus nou ja, je zult het vanavond met mij moeten doen. Welkom een uurtje lang, lekkere muziek dus in dit programma S-Tennis met Mark en Dennis. Straks de valde plaat. Wij hebben natuurlijk de regio nieuwtjes, de headlijntjes. Wat kan mij het schelen en natuurlijk nog veel meer. Ja, en wat een regenachtige vrijdag is het. Ja, het is avondvierdaagse. Het was net al hartstikke druk met allemaal fietsers en voetgangers overal. Iedereen ging links en rechts met paraplu's, zonder paraplu's. Van alles door elkaar. Iedereen die nog moet wandelen, heel veel sterkte daarbij gewenst. Is inderdaad niet het mooiste weer. Het is niet koud, dat scheelt ook weer, hè. Een uurtje lang lekkere muziek. We begonnen met Born With A Broken Heart. Ook een stukje top 40 vanavond. We gaan eens even kijken wat in het hitlijstje staat, hè. De sterren NL top 30 is dat. En natuurlijk de Nederlandse top 40. Meestal gaan we daar even 1 of 2 nummers van draaien. Gaan we vandaag ook doen, zeker. Ja, en voor de rest natuurlijk wat klassiekertjes. Ik heb mijn map weer aangeklikt van de 998 nummers, zo'n beetje.
1: Met Mark en Dennis.
0: Ja, dat is voordeel als er niemand is, hè?

First Aid Kids, Musica, My Silver Lining was dat. Inmiddels 12 minuten over 7. Je luistert naar Stennis met Dennis hier over de vrijdagavond. Het is vandaag de 5e alweer van de 6e. Zometeen tijd voor de foute plaat. Ik ga wat leuks opzoeken. Na deze van Earth, Wind & Fire. En met een klein beetje fantasie.

0: Earth, Wind and Fire en Fantasy. Ja. Ja. Ja, nee. Genoeg.
1: Foute plaat. Nog fouter dan fout.
0: Ja, zeker. De hoogste tijd. Het is kwart over zeven geweest. En dat betekent dus tijd voor de foute plaat. Nou had ik eigenlijk wat klaarstaan. Maar ik zat er net te luisteren. Ik dacht, nee joh, eigenlijk, dat is ook helemaal geen leuk nummer, joh. Nee, gewoon niet. Dus, doen we ook lekker niet, Alain. Nee, ik zat te denken aan iets van André Hazes. Dus, het is deze geworden.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dat begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, de regel, ik denk aan jou. Vlieg maar de regel, ik hou alleen van jou. Ja,

0: Ja, maar nog een keer dan. Paul de Leeuw en de live versie was dat natuurlijk van de regenboog. Nou, die is niet helemaal te zien in elk geval. Eens even kijken, we gaan even naar het regennieuws. Goedenavond. Uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regionieuws. Op het Houtdorper en Spulderveld is donderdag het eerste van vier nieuwe zitbankjes officieel onthuld. Wethouder Ronald van Veen bevestigde samen met inwoner Dick Davelaar een bedankplaatje op het bankje. De bankjes zijn geplaatst als waardering voor de inzet van inwoners, de buurtvereniging Spult, de stuurgroep en de gemeente Ermelo bij het opstellen van de gebiedsvisie Spult en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. FC Horst organiseert op vrijdag 3 juli een benefiet galadiner om geld in te zamelen voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Volgens de sponsorcommissie van de Ermelose Club zijn nog slechts enkele tafels en losse stoelen beschikbaar voor het evenement. Het gala staat volledig in het teken van Italiaanse sferen en biedt bezoekers een avond met diner, live entertainment, een veiling en muzikale optredens. Ook verzorgt een DJ de muzikale omlijsting van de avond. En tot slot, de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een wettelijke taak van gemeente. Putten beschikt momenteel over 193 opvangplaatsen en voldoet daarmee aan de landelijke taakstelling. Volgens de gemeente blijft de druk op de opvanglocaties hoog. De bezettingsgraad is vrijwel voortdurend boven de 190 personen. Putten heeft het contract met een hotel voor de opvang van de Oekraïense ontheemden daarom verlengd tot 4 maart 2028. Daarmee wil de gemeente bewoners van de opvanglocatie meer zekerheid bieden over hun verblijf. Het huidige contract liep oorspronkelijk af in maart volgend jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Nou, mooi hebben we dat ook weer gehad. We gaan zo meteen even kijken of er nog politie, brandweer en ambulant nieuwtjes zijn. En nu is het even terug in de tijd.

En natuurlijk was dat muziek van Fleetwood Mac. Ja, zeker. Nou ja, ik was even op zoek naar mijn achtergrondjes. Maar ik kan hem zo niet vinden, joh. Nee, nou ja, het is... Even zoeken waar alles staat, hoor. Ja, je kunt het wel weer werken. Ik heb hier weken niet gezeten en dan staat alles eigenlijk weer door de war. Ja. Mark heeft natuurlijk altijd zijn iPad mee. Nou ja, en die heb ik natuurlijk hier niet. Dus ja, dan is het af en toe even zoeken. Eens even kijken. We hadden het over... Even kijken. Oh ja, ambulance nieuws, hè. Nou, in Harderwijk zijn donderdagavond de hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Lutterke Poortstraat. De melding kwam rond 17:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna de politie en de ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele verwondingen is op dit moment nog niets bekend en het incident wordt verder onderzocht. Dat dus de Lutterke Poortstraat in Harderwijk. Zometeen even kijken of er nog politienieuwtjes zijn. Dat en meer naar Toto.

0: muziek van Toto. Ja, je zou het niet zeggen. Hij wordt toch gewoon op de landelijke radio nooit gedraaid, deze. En dat is toch een mooi nummer.
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Jazeker, want de hulpdiensten die zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Nijkerkerkstraat in Putten. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de alarmcentrale en de politie en ambulance die gingen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen en de situatie in kaart te brengen. Over de exacte toedrag van het ongeval en het van de verwonderingen is niks bekendgemaakt. Het incident wordt onderzocht. Ja, er gebeurt toch eens wat op die Nijkerkerkstraat in Putten. Hè? Het is niet de eerste keer dat daar wat gebeurt. En de politie heeft woensdagavond 2 mannen aangehouden nadat zij een verzegeld bedrijfspand aan de Remustraat op het bedrijventerrein Lorenz in Harderwijk hadden betreden. Het gaat om een 45-jarige man uit Harderwijk en een 66-jarige man uit de gemeente Barneveld. Eerder die avond waren hulpdiensten massaal uitgerukt naar een pand vanwege een mogelijke melding van een zure lucht of andere gevaarlijke vloeistof. En daar werd 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerpolitie en specialisten die onderzoeken de situatie en waarna het gebouw uit voorzorg werd afgesloten. Voor nader onderzoek werd door de omgevingsdienst en de inspectie leefomgeving en transport. Ja, die hebben alles gecontroleerd. Rond 10:30 constateerde de politie dat de verzegeling was verbroken en dat er 2 mannen het pand binnen waren gegaan. Het verbreken van een officiële verzegeling is strafbaar en beide verdachten zijn aangehouden en vervoerd. Ja, wat moet je ermee toch, zou je denken? Ja, geen idee. Ja, het kan me zo dat dat natuurlijk een of andere drugslab of wat er ook geweest is, hè. Top 40.
2: Geen vogels of fluiten ga ik niet.
0: En dit is Justin de Wild.

Soul Music van Justin De Wild. Ja, dat is toch echt een top 40 hoor, daar staat hij in. Heerlijk. Eens even kijken, dit was ook een top 40 geweest. Een aantal jaar terug geloof ik. Lady Gaga en Bruno Mars. En Die With A Smile.

Die Wordt Een Smile, muziek van Lady Gaga en Bruno Mars. Zo, hebben we die ook weer gehad. Even kijken dan. Lopen we op schema's. Even zien wat we allemaal dan nog meer hebben. Ja, zometeen natuurlijk nog het piratenplaatje van vandaag. Ook die gaan we nog even bekijken zometeen. Eens even kijken. Dit is muziek van Goldplay.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Stop eens door, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of niet aan.

Ja, het is gewoon instrumentaal, hè? De 4 minuten lijn. Hou op, hartstikke. De hitmix was dit van de Voortak. Ja, zeker. Michiel Rast. Ik ken hem niet. Geen probleem, dankjewel daarvoor. Het piratenplaatje van vandaag. Even kijken, zometeen natuurlijk nog wat kan mij het schelen. Na deze.

0: Hansel Corner. De Britse Nice zangeres. Actrice, dat deze geloof ik ook nog zo'n beetje van alles en nog wat. Eens even kijken, het is ja, op zich de hoogste tijd.
1: Ach, wat kan mij het schelen?
0: Ja, zeker. Allereerst maar eens even te beginnen in Harderwijk. Dat is dat inzet van de natuurlijke grasmaaiers. Jawel, of de schapen die worden beëindigd, toch? Ja, die zitten natuurlijk langs die dijk allemaal, hè. Daar, langs de snelweg, normaal, daar lopen ze altijd. Eens even kijken, dan is er een contract voor de opvang van Oekraïense ontheemde in Putten verlengd tot aan 2028. Ja, ja. Nou ja, en we hadden al het in het regionieuws al gehoord, maar het Benefiet Gala diner bij FC Horst, die is bijna uitverkocht. Ja, er kunnen nog een paar tafeltjes bij, hè? Ja, ja, ja. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Putten zet techniek centraal tijdens de Tech Believe Event van 2026. Ja, ja, sowieso. Dat is een hele mond vol. Tech Believe Event. Ja, ja, ja, ja. Eens even kijken hoor. Er is geen verbod op de naam van Progressief Nederland. Zorgen bij de lokale pro-partijen in Ermelo en Nijkerk en omstreken. Ja, dat geloof ik. Ja, ja, ja. Ja, die beginnen natuurlijk ook helemaal pro te worden. Nou ja, misschien moeten die dan de naam, hoe heet dat, GroenLinks gaan voeren of zoiets, hè. Eens even kijken. Zeewolde die willen centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik wil ook wel eens wat. Het zit weer op deze uitzending. Is Tennis met Dennis was het vanavond. Met natuurlijk veel lekkere muziek dan. Hè? Ja, dat weet je wel. Hè? Volgende week weer een nieuwe uitzending. Misschien dan wel met Jasper en Mark en ikzelf. We gaan het afwachten. Ik wens je een heel goed weekend. Geniet ervan. En het is droog buiten. Dus mocht je nog een rondje willen lopen. Tenminste, hier in Putten is het droog. Fijne avond en tot volgende keer. Doei!
2: Met Mark en Dennis. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten twee lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
4: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
3: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
3: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.
7: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
8: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: met Marcel Hergaarden.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De politie heeft woensdagavond twee mannen aangehouden nadat zij een verzegeld bedrijfspand aan de Reumurstraat op bedrijventerrein Lorenz in Harderwijk hadden betreden. Het gaat om een 45-jarige man uit Harderwijk en een man van 66 uit de gemeente Barneveld. Eerder op de avond waren hulpdiensten massaal uitgerukt naar het pand van Server Solutions vanwege een melding van een mogelijk incident met een zure of andere gevaarlijke vloeistof. Daarbij werd één persoon naar het ziekenhuis gebracht. De inzet van schapen als natuurlijke grasmaaiers in Harderwijk is beëindigd. Dat bevestigt wethouder Martijn Pijnenburg, die daarmee reageert op vragen vanuit de gemeenteraad. Volgens de gemeente is er geen besluit genomen om te stoppen met het begrazingsproject. De betrokken schaapsherder heeft zelf aangegeven de werkzaamheden niet voor te zetten. De exacte reden daarvoor is bij de gemeente niet bekend. Harderwijk heeft overleg gehad met de schaapsherder en laat weten de gemeenteraad hierover schriftelijk te zullen informeren. En tot slot, de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Halvinkhuizen in Putten heeft een belangrijke stap gezet. Na jaren van vertraging door juridische procedures, stikstofregels en natuurvraagstukken kan de realisatie van de eerste 310 woningen verder worden voorbereid. Dagblad De Centrum meldt dat de gemeente een agrarisch perceel aan de Terpweg heeft aangekocht voor zo'n 1,5 miljoen euro. De grond wordt ingericht als compensatiegebied voor de DAS, waarmee een belangrijke voorwaarde voor de woningbouw wordt ingevuld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s.

En dat waren er een drietal achtereenvolgens in de Flashback Radio Show. Kim Swain en Wright hoorde je daarachteraan. Barbara Stevens, Giving It Up en Jeff Lover. Samen met Karen White, The Facts of Love. Hier is Garrett Duncan en Don't Be So Hard On Yourself.

samen met Ryan Corbett en Soul Persona, The Things That Were Said. En daarmee gaan we naar het einde van uur 1 van de Flashback Radio Show. Blijf gewoon nog even lekker luisteren. Straks weer bij je terug met nog een uur lang Flashback. De hits van vroeger en nu op jouw radio. Iedere week. Hier is de Reddings en Third Party.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Herzen.

En met de dames en heren van Rose Royce zeg ik welkom terug, luisteraars, in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio. Dit kwam aan het begin van de jaren 80. Best Love, een track die je toen veel hoorde ergens rondom 1982.

Een nieuwe track hoorde je vandaag in de show. Hubert Yves, The Third and Still Together. Zoals ik al zei. We gaan terug naar de jaren 80. 1984 om precies te zijn. Samen met Simplicius, Eugene Wilde. And Why Don't You Let Her Feel It?

dat was Simplicius uit 1984. Let Her Feel It in de Flashback Radio Show. Hey, je hoort het al, Pretty Polity op de draaitafel van het album Cupid and Psyche 85. Dat is een album die is in 1984 uitgekomen. Wat opnieuw uitgebracht trouwens dit jaar, 2026. Speciale uitgave, limited edition. Ga even kijken op de site van Pretty Polity om daar meer over te weten. En ik heb hem al in de pocket.

dit blijft natuurlijk nostalgie uit de jaren 80. Een nostalgisch album ook, hè? Cupid and Psyche 85. Dat kwam uit in 1984, by the way. Sommige tracks daarvan althans. Would Bees onder andere. En Absolute. Hypnotize. Lover to Fall. En meer van dat. Zij komen dit jaar met een remake album. Een speciale uitgave. Zowel op vinyl verkrijgbaar als op CD. Ja, en die kun je pre-orderen. Nog even geduld. En dan komt hij hier voorbij. Want uiteraard hebben we hem besteld. Cupid and Psyche 2026. En je hoort vandaag een oude track natuurlijk in de Flashback Radio Show.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De provincie Gelderland laat onderzoek doen naar de rol van het provinciebestuur in de slavernijgeschiedenis. Ook komt er financiële steun voor lokale keti-koti-activiteiten. Provinciale staten stemden in met het voorstel van gedeputeerde staten. Een besluit over het vlaggen op 30 juni en 1 juli is nog niet genomen. De provincie werkt aan een eigen vlaggenprotocol, maar dat is niet op tijd klaar voor de komende herdenking. Volgens gedeputeerde Peter Drent volgt onze provincie voorlopig het Rijksprotocol. Andere provincies vlaggen al bij keti-koti of voeren dit binnenkort in. In Harderwijk zijn donderdagavond hulpdiensten in actie gekomen voor een ongeval met letsel aan de Luttekepoortstraat. De melding kwam rond 17:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna politie en ambulance met spoed ter plaatse zijn gegaan om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en eventuele gewonden is nog niets bekend. Het incident wordt verder onderzocht. En tot slot, de hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Nijkerkerstraat in Putten. De melding kwam 3:00 binnen bij de alarmcentrale. Politie, ambulance en overige hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gegaan om hulp te verlenen en de situatie in kaart te brengen. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

En zo zijn we in het laatste gedeelte alweer beland van de Flashback Radio Show van deze week. Dit was vroeger goed voor volle dansvloeren. Rokerige volle dansvloeren. Ja, zo ging dat. Sharon Redd, In the Name of Love. Hey, we gaan een nieuw werk draaien van

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een wettelijke taak van gemeente. Putten beschikt momenteel over 193 opvangplaatsen en voldoet daarmee aan de landelijke taakstelling. Volgens de gemeente blijft de druk op de opvanglocaties hoog. De bezettingsgraad is vrijwel voortdurend boven de 190 personen. Putten heeft het contract met een hotel voor de opvang van de Oekraïense ontheemden daarom verlengd tot 4 maart 2028. Daarmee wil de gemeente bewoners van de opvanglocatie meer zekerheid bieden over hun verblijf. Het huidige contract liep oorspronkelijk af in maart volgend jaar. FC Horst organiseert op vrijdag 3 juli een benefiet galadiner om geld in te zamelen voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Volgens de sponsorcommissie van de Ermelose Club zijn nog slechts enkele tafels en losse stoelen beschikbaar voor het evenement. Het gala staat volledig in het teken van Italiaanse sferen en biedt bezoekers een avond met diner, live entertainment, een veiling en muzikale optredens. Ook verzorgt een DJ de muzikale omlijsting van de avond. En tot slot, op het Houtdorper en Spulderveld is donderdag het eerste van 4 nieuwe zitbankjes officieel onthuld. Wethouder Ronald van Veen bevestigde samen met inwoner Dick Davelaar een bedankplaatje op het bankje. De bankjes zijn geplaatst als waardering voor de inzet van inwoners, de buurtvereniging Speult, de stuurgroep en de gemeente Ermelo bij het opstellen van de gebiedsvisie Speult.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, ik beslist geen spijt van dingen, dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de pleintjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland laat onderzoek doen naar de rol van het provinciebestuur in de slavernijgeschiedenis. Ook komt er financiële steun voor lokale keti-koti-activiteiten. Provinciale staten stemden in met het voorstel van gedeputeerde staten. Een besluit over het vlaggen op 30 juni en 1 juli is nog niet genomen. De provincie werkt aan een eigen vlaggenprotocol, maar dat is niet op tijd klaar voor de komende herdenking. Volgens gedeputeerde Peter Drent volgt onze provincie voorlopig het Rijksprotocol. Andere provincies vlaggen al bij keti koti of voeren dit binnenkort in. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Nijkerkerstraat in Putten. De melding kwam kort voor 3 uur binnen bij de alarmcentrale. Politie, ambulance en overige hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gegaan om hulp te verlenen en de situatie in kaart te brengen. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. En tot slot, FC Horst organiseert op vrijdag 3 juli een benefiet galadiner om geld in te zamelen voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Volgens de sponsorcommissie van de Ermelose Club zijn nog slechts enkele tafels en

0: losse stoelen beschikbaar voor het evenement. Het gala staat volledig in het teken van Italiaanse sferen en biedt bezoekers een avond met diner, live entertainment, een veiling en muzikale optredens. Ook verzorgt een DJ de muzikale omlijsting van de avond. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

drifting away, wave after wave, slowly drifting away.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.